0: Je lui dis, Susanna, donne-moi à manger, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas, hein. Elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Susanna, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari. Elle lui fait à manger. Elle lui fait des enfants. Voilà tout. Tu sais que Susanna s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein. Elle a crié pour appeler.
1: Bonjour.
0: Moi je lui dis seulement ne crie pas.
2: Bonjour, bonjour. Alors moi aussi je vais te. Bonjour tout le monde.
1: Yeah, oui, oui.
2: On a le dimanche, je pense.
1: Dimanche, dans juillet, 5 juillet. Ouais. Et je m'appelle Guillaume Stuart.
2: Et moi, Jojo.
1: Jojo. Bienvenue, Jojo.
2: Bienvenue, j'ai oublié votre nom, excusez-moi,
1: en français. Guillaume Stuart.
2: Guillaume Stuart. Ok, et notre compagnon Stuart, le troisième...
1: Petit Stuart.
2: Petit Stuart. Et en vacances et à travailler aussi.
1: Oui,
2: dans,
1: oui, oui.
2: Dans le nord. Mais... On va changer la langue tout le temps dans notre trash code. Dus we gaan de ganze tijd switchen van languages in our podcast. It's a radio. Live radio on Radio Centraal 106.7
1: Rundfunk.
2: FM.
1: Ja.
2: Met de talen die we kunnen. Ook de luisteraartjes zijn altijd bij ons programma altijd welkom om andere talen en andere sferen erbij te gooien. Het nummer van onze telefoon is 03-232-3030. Ik herhaal 03-232-3030.
1: Ja, en wat gaan we vandaag laten horen aan onze luisteraars?
2: Goeie vraag.
1: Een smorgasbord, om een andere taal te gebruiken. Van allerlei randzaken.
2: Ja, hedendaagse randzaken. Waaronder ook tijdens de uitzending een stukje lezen. Uit een feministisch, niet anticapitalistisch boek.
1: Niet anticapitalistisch?
2: Ja,
1: is het
2: anticapitalistisch.
1: Oké.
2: Het is een... Wacht hoor. Het is The Politics of Everybody, Feminism, Queer Theory and Marxism... At the Intersection by Holly Lewis. En die ga ik voorlezen omdat wij met Samenschool een leesclubje zijn gestart.
1: Mm-hmm.
2: Niet alleen met Samenschool, maar ook in samenwerking met Ernest Mandelfonds. En we gaan elke eerste dinsdag van de maand... komen we samen met ons queer leesclubje, de gevleugelde liefde genaamd. En we starten met hoofdstuk 1 van Politics of Everybody van Holly Lewis.
1: Holly Lewis. En,
2: je kan je nog inschrijven.
1: Dit is een uitgave uit 2016 en dan, dit kunnen mensen dan ook via jullie verkrijgen. Om het te lezen.
2: Klopt, ja, wij delen dan de PDF en kan je voorbereiden en dan komen we samen om het daarover te hebben.
1: Ja.
2: Dus ja, tijdens de uitzending kan je ook, als je niet zo leuk vindt om te lezen, kan je ook gewoon luisteren naar deze.
1: En aanstaande dinsdag is dan de eerste bijeenkomst.
2: Klopt.
1: Ja, bij Samenschool.
2: Klopt.
1: Ja. Klinkt goed. En daar kunnen we dan eigenlijk een tipje van de sluier vandaag oplichten van wat Holly Lewis te zeggen heeft over het anticapitalistische, feministische discours.
2: Exact. Ja, dat het eigenlijk verbonden is met elkaar, als ik al een heel, heel kortere bocht samenvatting kan geven.
1: Ik heb, een beetje toevallig, maar ik heb gisteren, kreeg ik van iemand de tip om Caliban and the Witch van Silvia Federici te lezen. Women, the Body and Primitive Accumulation, een boek uit 2004. En daar gaat het eigenlijk over dat de heksenjacht is heel erg nauw verbonden met de opkomst van kapitalisme. Dus ik zal dit wel ook naar je doorsturen.
2: Ja, cool.
1: Ja. Dit klinkt alsof Holly, ik even goed zeggen.
2: Ja.
1: Holly Lewis, dat hij daar ook mee te maken heeft.
2: Ja. Het is allemaal verbonden.
1: Alles is.
2: En de intersectionaliteit laat die Holly Lewis heel goed zien. En eigenlijk van het begin. Dus het is een goed boek om mee te starten.
1: Ik denk eraan om later in de aflevering iets van Studio Vacuum te laten horen. En dat is een muziekperformance collectief bestaande uit Mees Vervuurd, Doortje van Duin en Roel Meivis. En ik heb op Oerol, een theaterfestival op het eiland Terschelling, heb ik hen zien optreden met de voorstelling An Elegy. En ik heb daar een opname van. En het is iets wat je moet zien. Maar ik denk ook dat als je het hoort, dat je ontdekt dat het heel bijzonder is. En ik kan er wel iets over vertellen. We kunnen even naar deze mooie golven luisteren.
2: Ik kan ook iets aanzetten van een jam, waar dat ik al een klein stukje van heb laten horen.
1: Mm-hmm.
2: Otherworldly Communications jam.
1: Ja.
2: Improvisatie om eigenlijk de anderwereldelijke communicaties te laten horen.

Misschien is dit een goed moment om even te vertellen wat we hoorden helemaal aan het begin van de uitzending. Dat is Francis Bébé. Hij maakte tussen 1975 en 1982 als een van de eerste mensen elektronische muziek in Afrika. En je hoorde track 1 van kant 1, New Track. En daarna nog een stuk van La Condition Masculine. En Francis Bébé is fantastisch. En ik heb nog wat meer niet-westerse muziek bij me. En misschien horen we daar later nog iets van. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de performance van Jojo.

0: That's cute.
1: Face the center and both sides.

And we continue the program with if my sound works, the project I talked about earlier, het project waar ik al eerder over praatte, An Elegy van Studio Vacuum. Ja, daar gaat hij.

Helen. Boel en dan zie je

0: En dus bossen, parken, duinen. Ja, alles waar je dicht bij die natuur komt. En als er bijvoorbeeld een vogel langs vliegt, dan kijken er ook een paar van die spelers naar die vogel. Want het is, ja, dat is, ja. Het is niet zo een bubbel van dit is... nee, ze leven mee met wat er om hen heen leeft.
1: Ja,
0: en,
1: ja moest het regenen, ze zou het stuk ook door...
0: Dus denk het wel. Dat gebeurt ook daar regelmatig. Dat er onweer is, dat het regent, dat het

0: wind, dat er wind is. Er was ontzettend veel onweer. En ik weet dat er andere voorstellingen wilden die spelers, die willen eigenlijk gewoon alsof het, alsof ze de, ja, dat ze de elementen kunnen trotseren. Want daar, die voorstellingen, die buigen mee met wat, wat de natuur om hen heen en de plek om hen heen, ja, wat die, waar dat om vraagt. Mm-hmm. Dankjewel, Mees, want ik heb van Mees dit fragment gekregen.
1: Dankjewel. Mooie klankopname. In de natuur ook, ja.
0: Ja.
1: En misschien, want dat zei je, misschien is de opname, deze opname dus van een andere plek eventueel
0: dichterbij. Ik had het met mijn telefoon opgenomen en toen vroeg ik, is er een betere opname? En toen dacht ik dat het in Rivierenhof was opgenomen, maar dat is mijn fantasie. Maar ik dacht, er was in ieder geval ergens in een park opgenomen, want op de achtergrond zag je mensen langs joggen. Maar nu ontdoe ik de hele magie van dit.
1: Ja, sorry, dat is mijn fantasie.
0: Mensen met een kinderwagen.
1: Dit was op Oerol.
0: Yes, Oerol Festival. Weinig Vlamingen, maar ze zijn ook welkom.
1: Ja. Ja, Vlamingen misschien moeten het nog leren kennen. En soms zijn zo van die activiteiten in de Vlaanders meer voor met z'n allen naartoe te schokken met de auto. Maar Oerol is meer echt, je moet echt wel moeite doen om er te geraken.
0: Ja.
1: Het kost ook wel wat om er te geraken, maar dan, als je er bent, je voelt wel dat je dichter bij de natuur en de wind en de zee en de krachten die daar spelen zijn. En dan komt theater ook wel op een andere manier binnen.
0: Ja, ze kunnen met mij meerijden. Ik heb voor volgend jaar nog waarschijnlijk 3 plekken in mijn auto.
1: Alright, reserveer maar.
0: Ja.
1: Ik wil misschien wel.
0: Ja. En onze studiogenoot bij Toytoydroom, Lynn van Hooydonk, die had de kostuums gemaakt. Dat zag er ook heel goed uit.
1: Nice.
0: Ja.
1: In verschillende plastic, eventueel. Of zij werkt ook met plastic. Nee.
0: Het was, hoe zou ik het omschrijven? Ik denk dat ze voor ieder, omdat die talen van die zangeres allemaal anders zijn, heeft ze denk ik gewoon voor iedereen een soort custom-made op kostuum om te dragen gemaakt. En maar bij elkaar voelde het wel weer als een geheel. Dus dat zag er goed uit. Und jetzt Joke. Jojo.
1: Peut-être un peu mieux dans le livre.
0: Perhaps une better book?
1: A better book?
0: Mieux?
1: Meer.
0: Meer boek.
1: Meer boek. Niet een beter boek.
0: Ja. Dan kunnen we misschien verder met.
1: Of jij had ook.
0: Holly Lewis?
1: Eigenlijk, nee. Dus Holly Lewis, aan alle luisteraars, Holly Lewis, zeker lezen. Maar jij had ook, of dat kan ook sowieso.
0: Ik dacht, ik neem allemaal liedjes mee van niet-westerse landen die in het WK spelen. En dus ik heb misschien moet jij dan mij vertellen welk land je zou willen horen. Maar ik heb van Algerije, Brazilië, Cameroen, Congo,
1: ja.
0: Iran, Marokko, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Senegal.
1: Zijn het dus liedjes dat ze op het en tijdens en ervoor spelen tijdens het toernooi?
0: Was het maar zo mooi. Dus je hebt het over, zeg maar, de gezangen in het, het stadion.
1: Ja, want die heb ik gehoord van Iran. En toen Iran speelde, was er echt zo. Ja, waren er echt zo live stukken met gezang en met klapperen. Dat zo'n beetje Terry Riley-achtig klonk.
0: Ja.
1: Ja. Echt bezwerend.
0: Maar ook dat het Want ik bedoel, in Nederland, België, Frankrijk, Engeland, daar zijn de... Nou, de Engelsen die kunnen volgens mij best wel mooi in het stadion zingen. Maar voetbal wordt over de hele wereld gespeeld. En je vergeet ook wel eens dat er op de hele wereld dan ook supporters zijn die dat allemaal op een andere manier met al hun...
1: de kracht van de supporter door het zingen. Ja, kun je andere gevoelens teweeg brengen.
0: Maar jij hoorde Iran, hoorde je toegezongen en toegeklapt worden door de supporters op een hele
1: bezwerende manier. Ja. Echt, en ook, het was, ik denk, toen ook heel warm. Dus ik denk dat het echt een beetje afzien was of zo.
0: Ja, ik kan wel iets uit Iran draaien. Dan gaan we daarna even verder. En ik geloof dat Action Bronson dit als sample heeft, maar dat...

Ja, we luisteren nog steeds naar Trashcot. Dit is Kourosh Yakshmai, Gole Yakht uit Iran. En we gaan nu door naar Marokko. Abdul El Omari.

0: Ja. Dat is Abdou El Omari met Afra El Maghreb. Een track uit 1976 uit Marokko. En Marokko doet het gewoon ontzettend goed op het WK. Ik dacht, ja, dit hebben ze nodig.
1: Yes, een beetje dansen. Ik was ook spontaan eigenlijk, zonder dat ik het wist, voelde ik aan van, ja, dit is een soort Marokkaanse dans waar dat je zo met je armen horizontaal gaat en dan een beetje naar voren wandelt en naar achter en elkaar zo begint vast te pakken.
0: Ja. Ja. Ben je wel eens in Marokko ook geweest?
1: Nee, maar die dans die is mij wel vaker verteld geweest. Allee, getoond door ze dus, uit te voeren in de straat samen, ja, met de Marokkanen.
0: Heb je wel eens meegedaan?
1: Ja,
0: oh, fantastisch.
1: Al vaker. Ja. En ook in een trouwfeest dicht bij samenschool.
0: Ja, hopelijk is er binnenkort nog wat te vieren, want Marokko moet volgens mij tegen Frankrijk.
1: Ja, en we gaan het sowieso wel horen aan de tutors, hoe luider.
0: Ja, ja, gisteravond wist ik precies wanneer er gescoord werd. Er was volgens mij 3 keer gescoord, want 3 keer gingen mensen helemaal... En de 4de keer toen de wedstrijd was afgelopen. Er waren 4 uitbarstingen die ik...
1: Goede analyse,
0: ja,
1: van de als wedstrijd.
0: Als Sportza of NOS Sport mij wil hebben, ik luister gewoon naar de tuterende mensen en ik vertel wat de temperatuur is. En, we hebben nog 10 minuutjes. Dan gaan we. Ik kan. Ik heb allemaal niet-westerse WK-landen muziek bij me. Maar we kunnen ook nog. Ik heb nog in de jingle van. De jingle. Dat is een mooi moment voor de jingle. Oké, daar gaan we.
2: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci à un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati avec

Ja, je luistert naar een track van Roger Mila, Rob the Bank. En Roger Mila die schoot als een komeet zijn bekendheid omhoog in de World Cup van 1990. En hij scoorde daar 4 keer. Onder andere tegen Roemenië, Colombia. En voor dat fantastische, ja, die fantastische prestatie van Roger Mila namens Cameroen kreeg hij van de, dat moet ik even goed zeggen, van de president van Cameroen, Paul Biya, kreeg hij en zijn andere teamgenoten van Cameroen kregen bungalows als gift. Ja, bungalows met 3 kamers. Dus hele late, maar verdiende gift voor zijn werk. 30 jaar daarvoor. En het enige is, ze hebben dat eigenlijk, had dat veel eerder moeten gebeuren, maar ze hebben er toch 30 op je er moeten wachten. Omdat er veel corruptie was voordat deze bungalows gebouwd werden. Maar toch, ere wie ere toekomt. Dit is Roger Mila. Speelde ook in de competitie in Frankrijk, van Monaco, Saint-Étienne, Montpellier in de jaren 80. En het is gewoon een fantastische voetballer. En zanger.

0: Dus ja, beste luisteraartjes, dear listeners of Radio Centraal 106.7, dit was de hoeveelste uitzending?
1: 177ste, Trashcot.
0: Yes, 177, Trashcot.
1: Ja.
0: Tot binnen 2 weken.
1: Nou, Jojo. Het is onze vrienden van Back to Base, die gaan dan wat langer door. Dus ik denk dat wij er over een maand pas weer zijn.
0: Tot binnen een maand ongeveer zo. En nu gaan we naar Bygone Days.
1: Dank voor het luisteren. Merci.
0: Merci, tout le monde.
2: Merci, tout le monde. Kijk eens aan. Bygone Days, dat was het. Niet Back to Base, Bygone Days. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. We beginnen vandaag met een nummer uit een plaat die ik vanmorgen nog op de rommelmarkt heb gekocht in Duirne, in de Galifortlaan. De plaat heet Music to Strip By. En dat is van Gentleman Jim en de Palace Pit Orchestra. Burlesque Party Fun at Home. Ja, ja. Fun entertainment at home, burlesque at its best. Be the hit of the party with this fun-filled program. Voilà, dat gaan wij zijn hier. Vanavond op Radio Centraal, the life of the party. Dit is Temptation at Music to Strip By.

Nazi punks, fuck off van de Dead Kennedys was dat. Ja, dat was op single. En daarvoor was, daarvoor was de hipste band, de meest gehypte band van 2026. Het nummer heette Utsp. En het was van Angine Napwatrin. Het is zo hip en zo gehyped dat ik echt geprobeerd heb om het niet goed te vinden, maar het lukt niet. Het lukt niet, ik vind het echt keigoed. Zeker Utsp is een... Het tweede deel van Utsp is een keigoed nummer. Een echte aanrader dus. Een aanrader van Bygone Days hier op Radio Centraal. Ik heb een hele tijd niks gezegd en gewoon muziek gedraaid omdat ik daar zin in had. En soms vind ik ook gewoon dat ik stoor als ik iets zeg. Je kunt gewoon beter een flow van muziek op de wereld loslaten. Daar wordt iedereen happy van, in plaats van naar mijn gelul te luisteren. Want daar heeft niemand wat aan eigenlijk. Dus ik ga het kort houden. Ik heb van de morgen op de rommelmarkt een cd gekocht voor, wat was het, 2 euro. Van Zabludil. Zabludil is een band of muziek uit Tsjechië. De cd is opgenomen in 1993. Er zit een booklet in. En als je die eruit haalt en open doet, dan heb je allerlei bizarre foto's, zo close-ups van vloeistoffen, maar dan zo negatief, zo fotonegatief, weet je, in plaats van een zwart-wit allemaal, hè, maar zo fotonegatief. En juist de laatste 2 bladjes van het booklet, die zijn blanco en er staat dan zo'n klein telefoonnetje in een hoekje. Gelijk dat je in een agenda hebt om je telefoonnummers, op de pagina's waar je je telefoonnummers moet schrijven. Heel bizar. Ik heb geen idee wat het is. Ik heb het nog niet gehoord. Ik heb er nog geen tijd voor gehad. Dus we gaan het samen ontdekken. Ik heb hem hier voor mij, de cd. Ik moet hem nog even in de cd-speler steken. Voilà. Er staat ook niks op van titels of zo. Ik heb geen idee van nummer dat erop stond. We gaan dat nu zien op de display van de cd-speler. 13 nummers, 47 minuten. Oké. Nummer 1 duurt 7 minuten en 13. Misschien ga ik een korter zoeken. Nummer 2 duurt 3 minuten 37. Goed, ja, we gaan voor nummer 2 van de mysterieuze cd van Zabludil uit 1993. Ik ben samen met jullie heel erg benieuwd. Als het te slecht is, dan zet ik het gewoon af. Hier komt-ie.

Demonologist van Alice Donut was dat. Een singeltje dat ik onlangs op de kop getikt heb. En daarvoor, twee nummers daarvoor, dus de cd van Zabludil. Ik vond het eigenlijk echt wel heel goed. Ik vond het intrigerend goed. Ik stel voor dat we de rest van de nummers de komende maanden samen ontdekken. Dat ik gewoon elke keer deze cd meebreng en daar een nummer van opzet. En dan zien we wel wat het geeft. Dat was dus vandaag nummer 2. De titelloze nummer 2 van Zabludil. Volgende maand, of over 2 weken tenminste, een ander nummer. Goed. We gaan voort met Condorgroepen, maar niet gewoon Condorgroepen, maar een remix van het nummer Ontblot. Het heet dan Bloedhond. En het is de remix. De remix is gemaakt door de Dragon Chimneys. We gaan luisteren.

Het nummer heet gewoon Dans. En dat komt uit Egypte. Meer weet ik eigenlijk niet. Het staat op een heel obscure plaat die ik ook vanmorgen, jawel, op de rommelmarkt gevonden heb. Dat is niet zo het soort van platen dat je normaal gezien op de rommelmarkt vindt. Er was zo, ja, een gast, zo nogal een louche uitziende dude, die van alle spullen aanbood dat die duidelijk, ja, niet kosher verkregen waren of zo. Ik weet het niet. Er zat ook, die had ook nog niet al een bak staan met allemaal Chinese karaoke laserdiscs, begot. Ik wou er voor de geinigheid in kopen, maar ik dacht, wees, doe ik het niet. Je hebt al rommel genoeg in alles. Maar kijk, deze Arabische Nachten, een Duitse plaat met allemaal Arabische muziek. Alleen een plaat uitgegeven in Duitsland, maar met allemaal Arabische muziek van Abdou El Hanit und sein Orchestra. En daar heeft u net het nummer Dans, allee, Tans in het Duits gehoord. Het Egypte. Ja, ik vond het heel beklijvend. Ik vond het goed. Goed, we gaan van Tans gaan we naar The Prince of Darkness van Miles Davis uit de plaat Sorcerer. Hoppa. Ja.

Bygone Days. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het al sinds plezant om gewoon niet te veel te lullen en veel muziek te draaien. Dit is nog Work Money Dead om af te sluiten, zometeen Walhalla. We zijn er terug over 2 weken, of misschien niet, ik moet dat weekend, ik heb verplichtingen dat weekend. Ik ga kijken of ik vervanging kan vinden. Dus ofwel over 2 weken en anders over 1 maand zijn wij er terug. Yes. Zo gaat het. Het leven kabbelt voort als een bierkleurige beek. Tot over 2 weken of over 1 maand hier. Vanaan de Schelde bij Radio Centraal. Bedankt voor het luisteren.

Een goede avond, het is weer zondagavond, 6 uur. En na het immer entertainende Bygone Days betekent dat weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. In deze uitzending breng ik hulde aan de op 7 juli 2006 overleden zanger-gitarist Roger Keith Barrett, beter bekend als Sid en ook wel The Crazy Diamond genoemd.

Je hoort Dismortal Coil met hun bloedmooie versie van Late Night terug te vinden op hun tweede album Blood. Syd Barrett, bezieler van de vroege Pink Floyd, was een geniale songwriter die met zijn dikwijls onvatbare, absurde zanglijnen, maar ook bloedmooie en poëtische teksten ontelbare muzikale ziel heeft beroerd. Hij was tevens een pionier in de Britse psychedeelse gitaarrock van de tweede helft van de jaren 60. Barrett's invloed op zijn tijdsgenoten en latere generaties is onmiskenbaar, getuigen de vele coverversies van muzikanten uit de hele wereld. Ik doe de komende twee uren een greep uit bekende en meer obscure voorbeelden van de fascinatie voor Barrett's werk dat nog steeds onverminderd leeft. De nu volgende versie van Fleming, oorspronkelijk op Pink Floyd's debuutalbum, komt uit de soundtrack van de videofilm Fuck Your Dreams, This Is Heaven en wordt gebracht door het Belgisch-Duitse duo Nicky Mono en Nicolas Klauw.

David Bowie met zijn stevige versie van de Pink Floyd single See Emily Play. Het staat op het album Pin-ups, Bowie's ode aan de Britse groepen die hem in de jaren 60 inspireerden. De Schotse broeders Jim en William Reid, beter bekend als The Jesus and Mary Chain, coverden, net als Bowie, een nummer uit de beginperiode van Pink Floyd. Hun zeer herkenbare, met fuzzgitaar overladen bewerking van Vegetable Man staat op de compilatie Upside Down, The Best of the Jesus and Mary Chain uit 2010.

Het album Good Morning Mr. Barrett van de Italiaanse muzikant Lodovico Elena dateert van 1998 en je hoorde daaruit zijn psychedelische versie van Dominoes. Naast zijn solowerk is Elena werkzaam in groepen als Astro Weeks, I Folli di Dio, Lodovico Elena Ilia Sordi, The Arcanes, The Effervescent Elephants, The Mirrors en Lodovico Elena in Ganesh Blues Band. Ik heb voor dit programma meerdere Syd Barrett tributen beluisterd en de oudste uit de reeks is die in 1987 op het Engelse Imaginary Records verschenen Beyond the Wildwood, a tribute to Syd Barrett. Op dat album staan voornamelijk Britse en Amerikaanse garage- en psychedeelse rockgroepen die hulde brengen aan de Crazy Diamond. Ik draai er drie nummers uit, te beginnen met Long Gone, u gebracht door de in Aberdeen, Schotland opgerichte psychedeelse garageband The Shaman.

Na The Shaman met Long Gone hoort je nog de Britse postpunk formatie The TV Personalities met Apples and Oranges en de mij onbekende The Ashes in the Morning met Baby Lemonade. De drie nummers zijn terug te vinden op de verzamelaar Beyond the Wildwood, A Tribute to Syd Barrett. Bij de editie van maart 2010 van het Britse muziekmagazine Mojo zat de compilatie The Madcap Laughs Again, met daarop coverversies van Syd Barrett's debuutalbum The Madcap Laughs. Veel bekende namen staan op dat album, waaronder Mark Almond, Hawkwind en R.E.M. Ik draai er twee nummers uit, afgewisseld met nog een track uit Fuck Your Dreams, This Is Heaven. Als eerste uit de startblokken is de Italiaanse psychedeelse ambient drone en vrije improvisatieformatie Jennifer Gentle en hun prachtige op orgel steunende versie van If It's In You.

Na Jennifer Gentle hoorde je, zoals beloofd, uit Fuck Your Dreams, This Is Heaven. Peter Principal, bekend als bassist bij Tuxedo Moon, met No Man's Land en de in 2003 te Montreal, Quebec opgerichte Canadese indie-popformatie The Besnard Lakes met Love You. Besnard Lakes, zo leert Wikipedia me, is een meer in de Canadese provincie Saskatchewan. De muziek van Syd Barrett heeft vele facetten en dat maakt het zo boeiend. Zelfs na herhaalde beluisteringen valt er steeds nog iets te ontdekken of te herontdekken. Een bijzonder subtiele en zeer respectvolle benadering van Barrett's muziek komt van het Britse duo Michael Warren en Graham Malkin op hun EP The Other Room, A Tribute to Syd Barrett. Op Bandcamp verschenen in juli 2016, dus 10 jaar na het overlijden van Syd Barrett. Er staan 3 nummers op: Lucifer Sam, Golden Hair en Jug Band Blues. Ik draai de laatste 2.

Je hoort Michael Warren en Graham Malkin met achtereenvolgens Golden Hair en Jug Band Blues. Je luistert naar Radio Centraal op 106.7 FM. Nog tot 8 uur de uitzending Valhalla met een programma over Syd Barrett die 20 jaar geleden overleden is. Een 10 voor inzet krijgt de opmerkelijk tribuutpagina Syd Barrett Homenage Argentina. Zoals de naam het zegt uit Argentinië. Er worden 2 albums op verzameld, met daarop verschillende covers door diverse psychedelische rockgroepen uit dat land. Ik draai 4 tracks uit de albums, te beginnen met een natuurgetrouwe cover van Astronomy Domine door de groep Implosion.

Na Astronomy Domine door Implosion hoorde je Yo No Soy Yoko. Letterlijk, ik ben Yoko niet, met Here I Go. En dat werd gevolgd door Humpback met de Gnome. En Los Acidos met een cover van de Pink Floyd single Arnold Lane, dat om een of andere reden de titel Barley Wine heeft meegekregen. Canada draait zijn steentje bij aan deze Walhalla-uitzending aan de hand van twee totaal uiteenlopende benaderingen van Syd Barrett's muziek. De groep Eric's Trip trad op tijdens het eerste Sappy Fest Festival in augustus 2006. Als hulde aan de een maand tevoren gestorven Syd Barrett bracht de Canadese zanger van de groep Rick White een impromptu akoestische greep uit zijn lievelingsnummers van zijn Britse held en voorbeeld. Ter info, White werd geboren op 5 december 1970 in Moncton, New Brunswick en maakt deel uit van de indie bands Eric's Trip, Elevator, Perplexus en The Unintended. Uit het akoestische optreden op Sappy Fest koos ik voor Bike.

Eveneens uit New Brunswick, Canada, de formatie Mombios Hibachi, met hun versie van Octopus uit de digitale release A Syd Barrett Tribute. Ook Frankrijk laat zich niet onbetuigd en levert 3 bijdragen. Gitarist Pascal Maupeu bracht in 2015 het album I'm Not Here, Songs of Syd Barrett uit, met daarop instrumentale benaderingen van 9 nummers. Dit is Scarecrow.

Na Pascal Monpeux hoorde je de live versie van Dark Globe door La Quantité Discrète op hun album Syd Barrett. Interessant, ondanks de redelijk gruwelijke zang. En het Franse chapitre werd afgesloten door jazz trio Giordani, Godia en Tocan met de instrumentale bewerking van Mathilde Mother. Alvorens ik de in twee nummers geëtaleerde gekte van de Japanse artiest Sangetsu Kijima op u loslaat, draai ik nog een losstaand vreemde eend in de bijt, om het zomaar te zeggen. Op Bandcamp vond ik de eigenzinnige versie van Time door de vanuit Los Angeles, California opererende Caesar. Dat is een muzikant met meerdere eerder hip-hop gerichte releases. Het past niet echt ergens bij, dus vond ik het een goed idee om het als contrast aan Sangetsu Kijima vast te plakken.

Zanetti Kiyima met Take Up Thy Stethoscope and Walk. En Screaming Lies Scream, een cover van Scream, Die Lies Scream, de Pink Floyd single. Het staat allebei op Crazy Diamond Jet Age, Syd Barrett Cover Selection. Het vrouwelijk perspectief op het nummer Terrapin wordt gebracht door indie rockartiest en haar eigen, zeggen, deranged campfire singer Alenka uit Boston, Massachusetts. Echte naam Allison Carey. Ze begeleidt zichzelf op met fuzz overgoten elektrische gitaar.

Voor de tweede maal If It's In You, ditmaal door Michel Sekere, Jennifer Syrie en Catherine Lewis. Samen het New Yorkse vrouwelijk trio Billy Goats in een country folk bewerking van het nummer. We naderen langzamerhand het einde van deze hulde aan Syd Barrett, The Crazy Diamond. En indien er nog voldoende tijd over is, brengt nog twee Pink Floyd nummers. Te beginnen met Lucifer Sam in een versie van de alternatieve rockgroep The 3 O'Clock. Een Amerikaanse alternatieve rockgroep die wordt geassocieerd met de Paisley Underground scene van Los Angeles in de jaren 80. Terrapin staat op hun debuut EP Baroque Hoedown van 1983 en ik draai de remaster van 2023. Het is uiteraard Lucifer Sam, niet Terrapin.

Het was de perfecte afsluiter, Kamper van Beethoven met Interstellar Overdrive, geschreven door Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters en Syd Barrett.

Radiek met Occam Ocean 2. Dit was De Aangelanden. Bedankt om te luisteren en tot volgende maand.

Aloha, de galerij opende met From Beche, Bias and Fats. Terug te vinden op het album Rip, Rick and Panic van Roland Kirk. En daar werkte aan mee Elvin Jones, Richard Davis en Jackie Byard. Allemaal ter ondersteuning van de master Roland Kirk.

Look the Moon van Kip Hanrahan, voorafgegaan door Django Reinhardt. Hij speelde New York City.

De Mantra van Brazzaville, voorafgegaan door Joe Henderson, samen met John Scofield, Dave Holland en Al Foster. Zij brachten een tribute toe Miles Davis in deze Sidecar.

0: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci, un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati avec Rudy Vourspel, Philippe Colbert, le professeur Tournesol, Bande à part, Génétique électrique, Thème rock, les préliminaires dramatiques, chef d'orchestre Jean de Bassé et naturellement Daniel, le président, et Pierre Alitère. Comme chaque année, le 14 juillet. En merdeuse, par essence, elle est en merdeuse. Et vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party. Dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo, de 14 juillet party.
2: Ja, dus vanaf 12 uur, ja, kunnen we vanaf 12 uur tot middernacht gaat het door in Bar Tati. Vredesplein, Berchem. Avenue Victor Jacobs zie ik hier staan op de flyer. 26e editie van het 14 juillet feest van Radio Centraal. Ja, oh ja, ik zal toch toelichting geven. Want ik ben er ook bij betrokken. Les préliminaires dramatiques, de R op de affiche en de flyer, dat verwijst naar mij. In de jingle Rudy Vourspel kwam ik duidelijker naar voren. Ik zal om 12 uur in principe beginnen met een combinatie tussen muziek van Serge Gainsbourg, zijn de drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus uit de film Je t'aime moi non plus van Serge Gainsbourg uit 1976. Instrumentale versies, want het lied komt niet voor in de film. En ik zal dat combineren, of ik zal daartussen zal ik tekst brengen van Samuel Beckett. En entendant Godot, toneelstuk van Samuel Beckett, première in Parijs in 1953, in het Frans geschreven. En ik zal uit zijn korte passages, mijn gehele interventie zal ongeveer 15 minuten duren. Maar ik denk de eerste maal dat er theater wordt gebracht op het 14 juillet feest. Verder zijn er DJ's, verschillende DJ's, er is een concert heb ik begrepen. Dus veel muziek. En ik zal ook proberen die toneeltekst in een vorm van muziek om te zetten, kun je zeggen, door een manier waarop ik hem probeer te brengen. Dat is het wel. Ja. Waar zijn we? Op Radio Centraal. Via de 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be en nog steeds ook DAB+. Hier en daar. Thuisreis tot 12 uur. En vandaag thuisreis naar Vergeten Straat. De tweede trip naar Vergeten Straat. Vergeten Straat is een roman van Louis-Paul Boon, gepubliceerd in 1946, geschreven in 1944, gesitueerd in Brussel, dat niet met naam wordt genoemd, maar de aanleg van de Noord-Zuid-verbinding, de verbinding tussen de treinstations Noord-

Noord en Zuid in Brussel, is een centraal thema. De Vergeten Straat geraakt door de werken afgesloten. In Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik eens het slotdeel, de laatste twee pagina's van de roman voor. Doorheen de uitzending muziek uit de soundtrack van de verfilming van Vergeten Straat uit 1999, geregisseerd door Luc Pien, muziek Ad Cominoto en anderen. U hoort Nachtdoend Nebel, die komen er zo meteen aan. En Harry Prasad Gaurasia. Verder muziek uit het Brusselse, uit volgende cd's. Dick Annegarn, Best of Bruxelles. Chansons uit de jaren 70, door Dick Annegarn. Uit de cd RM 1025, een cd uit 2002. RM is een project van het duo Jeroen Bakeland en Peter van Hoezen. Verder DBBBX, daar Beat Brass... Ja, nee, daar Beat Bass Brass Experience... hun cd uit 2007, DBBX, is een... Of DBBB, moet het juiste aantal B's uitspreken. DBBB, BBB, ja, DBBBX, is een zijproject van de broers Johan en Peter Klaassen van Neven, in samenwerking met anderen. Verder drie liederen uit de jaren 80 uit Essential Arbeid Adelt, toen met Brussel geassocieerd. En drie liederen uit het nieuwe album van Arbeid Adelt, in de persoon van Marcel van Tilt. En Parka Paraplu, het duo Emma Rotsaert en Geert van Bever uit Antwerpen. De cd AA PKPP, dus één met Antwerpen geassocieerd album. Dan terug naar het Brusselse met onder meer Jesus Is My Son, een soloproject van gitarist Gregory Duby. Muziek uit de cd van Jesus Is My Son, 1914-1918. Die cd verscheen in 2012. Verder Fleddy Melkuli, 10 jaar Helgië Redux, begin dit jaar verschenen. Een keuze daaruit. Dit album is een Redux van het debuutalbum van Fleddy Melkuli, Helgië uit 2016. Verder een cd van La Muerte, Death Race 2000, verschenen in 1989, de Brusselse formatie La Muerte. Dan heb ik nog verder enkele tracks uit een cd van componist Yannis Kyriakides, Worthless uit 2006, geluidsportretten van inwoners van Brussel, op basis van interviewopnames uit het BNA-BBOT-archief in Brussel. Opnames geabstraheerd tot woordloos, met veel aarzelingen, ademen, emoties en omgevingsgeluiden. Gegevens van de geïnterviewden staan op de cd-hoes en die zal ik ook voorlezen, dus ook al wat gegevens bezorgen. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken. Tuner, geregisseerd door Daniel Roher, en Supergirl, geregisseerd door Craig Gillespie. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben naar Lier geweest, naar galerie Artichok. Twee tentoonstellingsruimtes heeft die galerie. In de ene een fototentoonstelling, Foto Expo Bruno Beekman, Tussen puin en hoop. Oorlogsverslaggever Bruno Beekman, foto's die hij maakte in Oekraïne. Heeft daar vanaf het begin van de Russische invasie, heeft hij daar verslag over uitgebracht. En hij is ook een voormalig programmamaker bij Radio Centraal. Daar hebben we het ook over gehad, want hij was aanwezig toen ik daar aankwam. En dat zal ik ook vermelden. Straks. Andere tentoonstellingsruimte, werk van twee kunstenaars, Leo Peters, Marmer Spreekt, het gaat om sculpturen, en Bart Ons, Rode Echo, schilderijen, waar ook wat materie in verwerkt is, of bijverwerkt is. Dat is het voor Galerie Artichok en voor de ingrediënten van Thuisreis vandaag. Ja, deze thuisreis naar Vergeten Straat, ik dacht eerst even van ja, de tweede en laatste trip naar Vergeten Straat, maar er gaat er toch al zeker minstens nog één komen, want ja, onderweg toch het een en ander over het hoofd gezien of vergeten, kan je zeggen. Dus ik plan nu op 30 juli een nieuwe trip naar Vergeten Straat. Nacht und Nebel. Uit Antwerpen. Patrick Nebel schreef dit lied, Beats of Love, uit 1983. Patrick Marina Schoofs is de naam van Patrick Nebel, die overleed in 1986 op 27-jarige leeftijd. Hij hoort dus in de
lange rij van muzici-componisten die overleden zijn op 27-jarige leeftijd. Jim Morrison van de Doors is er ook bij en daar ga ik volgende week bij stilstaan. Dus toch die link met 27 jaar komt op die manier tot uiting. Ik zal straks in aankondiging van Thuisreis volgende week daar wel meer details over geven. Maar nu Nacht und Nebel.

steeds onderweg, zoals u merkt. En we blijven bij de soundtrack voor Vergeten Straat. Een compositie van Ad Cominotto. Adriano Cominotto, de hoofdcomponist van de soundtrack. Rosa. Maar ongeveer halverwege breng ik daar Dick Annegarn in. Dick Annegarn, een Nederlander van origine, geboren in Den Haag. Maar ja, in 1952, toen zijn vader een job kreeg bij de Europese gemeenschap in Brussel, is hij met het gezin verhuisd naar Brussel op 6-jarige leeftijd. In 1972 migreerde hij naar Parijs, waar hij zijn muzikale carrière opstartte. En wat u zo meteen hoort, komt daar uit voort. Dus zijn debuutalbum verscheen in Parijs, maar hij blikt ook regelmatig terug op zijn jeugd in Brussel. Le Roi du Métro komt eraan, uit 1974. Maar eerst, zoals ik zei, alvast een deel van Rosa, Adriano Cominotto.

Wat u net hoorde is een track uit een cd van RM, tussen haakjes 1025. Verscheen op het Brusselse label Photon Records in 2002. Het is een project RM van Jeroen Bakeland en Peter van Hoesen. En de track die u hoorde heeft als titel Reverse Engineering. En ik zal nog meer zaken laten horen uit deze cd in de loop van de uitzending. Het was een heel kort stukje, maar er komt nog...

De eerste film waar ik over praat is Tuner. Geregisseerd door Daniel Roher, die ook het scenario schreef samen met Robert Ramsey. Cinematografie Lowell A. Mayer, muziek Will Bates, maar ook specifiek aandacht voor het geluidsontwerp en realisatie door Johnny Byrne. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de film. Personages Leo Woodall vertolkt Nicky White, een voormalig getalenteerde pianist die hyperacusis kreeg door een ongeval, omstandigheden. En hyperacusis wil zeggen een hoorprobleem, zeer gevoelig voor geluiden. Stapt rond met oordopjes en heeft ook een hoofdtelefoon bij om zich extra te beschermen in bepaalde situaties. Hij werkt samen met Harry Horowitz, dat is zijn baas, vertolkt door Dustin Hoffman, inmiddels 88 jaar. En ze zijn pianostemmers in New York en babbelen wat onder elkaar en gaan dan werken. En ja, er wordt ook wel gesteld dat ze toch handig zijn, neem ik aan, want ze moeten een piano stemmen waar dan binnenkort Herbie Hancock op gaat spelen. En Herbie Hancock heeft trouwens ook een cameo-verschijning in de film en er is muziek van hem op de soundtrack te horen. Dus naast de muziek gecomponeerd voor de film is er ook wat onder meer Herbie Hancock te horen. Wat hebben we nog hier genoteerd? Personages. Havana Rose Liu vertolkt Ruthie Wayman, een student piano en compositie. En ook daar gaan ze aan het werk en er ontstaat iets met Nicky. Dan heb ik hier Tova Feldschuh als Marla Horowitz, echtgenote van Harry Horowitz. Lior Ras als Uri. Het is eigenlijk een Israëlische acteur, Lior Ras. En ik weet niet of het nu omschreven wordt als Israëlisch, die drie criminelen waar Nicky mee te maken krijgt. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen van Joodse origine in de USA. In dit geval zijn het dus criminelen die beveiligingsinstallaties installeren bij rijke mensen en nadien gaan overvallen, gaan kraken. Nicky is daar aan het werk in een omstandigheid en hij heeft dan al een keer bij Harry, die zijn code van zijn kluis kwijt was, heeft hij dat op zijn gehoor geopend. Dus dat hoor je dan ook in de film, dat de juiste klik moet hij horen. Hij gaat dat ook demonstreren aan die criminelen. En als hij wil, kan hij dus met hen gaan samenwerken. En er zijn al andere omstandigheden van, ja, Harry, de gezondheidszorg in de USA, dat kan enorme bedragen die dan moeten betaald worden. Want er is geen verzekering geregeld of betaald of weet ik veel. In elk geval, hij gaat dan toch dat doen om zijn collega en baas eigenlijk ook te helpen die in nood is, kunnen we stellen. Dat heb ik nog genoteerd, dat is eigenlijk de essentie. En dan inderdaad nog stilstaan bij dat geluidsontwerp. Hoe het geluid ook, als hij in een probleem komt, dat hij ook te horen is. Ja, dus de soundtrack, maar dan niet enkel dus de muziek, maar ook het geluid speelt een enorme rol. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja, verder het verhaal. Ja, maar dat gegeven dus als essentie kunnen we stellen. Denk ik wel. En ook natuurlijk het gegeven, iemand met een enorme beperking, die ook enorme kwaliteiten heeft. Het gaat eigenlijk ook om, dat gaat op voor velere zaken. Dus mensen met een beperking hebben ook kunnen bepaalde zaken dan wel heel erg goed. Dat is, neem ik aan, ook wel even bij stil te staan. Hyperacusis is natuurlijk een zeer zware aandoening, toch? Maar er komt hier toch een vorm van, ja, er zit toch wel hoop in en weet ik veel. Natuurlijk niet langs de gemakkelijke weg, maar toch. Op die manier kan je het zeker bekijken. En het geluidsontwerp nog een keer benadrukken. Johnny Byrne. Tuner, geregisseerd door Daniel Roher. DBBBX. Zoals ik het ook voor mij zie staan, hier, op de hoes van de cd, dan kan ik het gemakkelijker uitspreken, het aantal B's. Bruxelles, 2007, cd. En ja, even kijken, want de bezetting staat erbij, staat erin. Ik heb trouwens op internet even gekeken en ik vond heel weinig terug over deze cd. Dat is een gegeven, maar ik heb hier de bezetting voor me. Ja, dus Johan Klaassen, dat zal ik even benadrukken, Johan Klaassen en Peter Klaassen. Peter Klaassen, beats, elektronica en mixing. Johan Klaassen, klarinet, alto en gitaar. Verder ook nog Bix, fluit en stem. JJ, aka JW.
saxofoons, Jo Tarik Maartense, bas, Aurelia Knokkaart, beelden en artwork. En dan zie ik ook nog See the Dancers, Virginie Stefanie en Raffaella Polestrini op www.dbbbx.be. Daar heb ik niet op gekeken, omdat die website nog steeds actief is. Dat is het. Oké. Wat ga ik doen? Ik een speellijst even bekijken. Ja, ik ga het werk Under the Stairs brengen. Maar ongeveer halverwege ga ik daar inbrengen Arbeid Adelt. De man die alles noteert, dat komt uit het eerste mini-LP, mocht je dat denk ik wel noemen, 23 minuten. Jonge Helden van Arbeid Adelt uit 1983. Toen met Brussel geassocieerd, daar ook opgericht door Marcel van Tilt en Jan van Roelen. Voor dit album kwam Luc van Akker erbij reeds, dus als trio. Bon, dat is het. Ja, juiste knop. Brengt het juiste geluid. DBBBX. Ja, inderdaad, een uitdaging om het ook zonder hoes voor mijn neus juist te citeren.

DBBBX. En inderdaad, er zitten ook wat treingeluiden in die track verwerkt. Dus dat was niet een toevoeging van mij, maar het staat ook op de cd. En ze komen nog terug wat later in de uitzending. De volgende film is Supergirl. Geregisseerd door Greg Gillespie. Scenario Anna Nogueira. Cinematografie Rob Hardy. Muziek Claudia Sarne. Ik heb hier genoteerd Millie Alcock als Kara Zor-El of Supergirl. Matthias Schoenaerts als Krem of the Yellow Hills. Een leider van ruimtepiraten, brigand of hoe ze noemt. Ja, het is een hele kluif deze film. Ik ging eens kijken, dan ook Matthias Schoenaerts. Ziet er wel vervaarlijk uit in zijn outfit. Met ook zijn ogen wel duidelijk herkenbaar. Maar de moraal van het personage ook natuurlijk, even om bij stil te staan. Maar eigenlijk het idee was, die film, als je nou zegt die film, de architect van de film is, neem ik aan, ook het scenario voor een deel. Dus dat scenario dat dan verfilmd wordt, de regisseur gaat daar dan wel een interpretatie aan geven en weet ik veel. Maar het scenario is wel de basis. Dat zou dat eventueel ook de Bijbel kunnen noemen. En die Anna Nogueira is een vrouw, maar ik vond niet meteen haar leeftijd terug. Ze is ergens gedebuteerd in 2007, scenariste en ook actrice. Maar leeftijd heb ik geen idee van. De hoofdrol speelt Millie Alcock is inmiddels 26 jaar. Dus girl van 26 in dit geval dan. Ik was even aan het worstelen met wat kan ik erover zeggen. Wat is, hoe kun je ernaar kijken, naar die film? Dat is ook een beetje een vraag. In deze tijd van herbewapening, wapenwetloop, oorlogen, die constant ook in beeld komen, met het idee dat de bewapening moet aangezwengeld worden en dat heeft gevolgen voor het idee sociale zekerheid en gezondheidszorg, dat moet allemaal een beetje beperkt worden. En ik dacht ook aan vrouwen. Dus vrouwen in het leger. Hoe zit dat nu precies? Nu, in de USA is er toch een minister, geloof ik. Ja, dus in het kabinet van de Joker, neem ik aan. Als je de president wil vergelijken met een filmpersonage, kom je gedeeltelijk uit bij de Joker. En ook bij het idee dat er dan ook een scenario is voor de Joker, natuurlijk. Die bedenkt het niet zelf, natuurlijk. Maar bon, in elk geval, de realiteit en de film, hoe dat elkaar correspondeert. Maar het is een minister die wel zegt dat is mannenwerk. Hè. Dus inderdaad, die oorlogen, dat is mannenwerk. En hoe gaat het dan? Gaat een dienstplicht ingevoerd worden? Is dat dan voor mannen en voor vrouwen? In Rusland heb je wel het idee dat vooral mannen natuurlijk massaal naar het front worden gestuurd. En vrouwen eigenlijk niet. Dus het is een beetje een vraag. Hoe zit het nu met de verhouding man-vrouw in de oorlogsvoering? Want wat je hier ziet, die Supergirl, die heeft enorme krachten, hè, bijzondere machten, noemde dat, neem ik aan. De voormalig premier Wilfried Martens heeft voor het eerst gesproken over bijzondere machten. Dus je kunt zeggen, inderdaad, die heeft bijzondere machten en krachten, maar ze had de drank en ze wil niet ze wil eigenlijk niet. En komt ook wel haar jeugdtrauma, komt ook wel aan bod om te zien hoe ze eigenlijk aan de drank geraakt, dat weet ik veel. En wat motiveert haar om toch aan de slag te gaan? Tegen de slechteriken, zullen we dan zo ook zeggen. Maar bon, het is toch het idee rond oorlogsvoering, bewapening, capaciteiten en weet ik wat. En man-vrouwen, dat toch sowieso neem ik aan, waar we nu met Supergirl zitten. Dus niet de verwarring die ik heb ervaren. Maar het is niet de film, maar hoe je ernaar kijkt, neem ik aan. Welk film wordt er gemaakt en hoe kijk je daarnaar? Dus dat is eigenlijk wel toch een vrouwelijke inbreng, ook via het scenario, is heel belangrijk. Dat is het. Ik ben nog een beetje in de war, dat kun je zeggen, maar op zich toch een paar dingen aangeraakt, hoop ik. Jesus is my son. Project van Gregory Duby uit Brussel. Gitarist en elektronica gebruikt hij ook. Ja, Jesus is my son, een soloproject, bracht in de periode 2010-2018 zes albums uit als Jesus is my son. En ik heb klaarstaan het album Jesus is my son 1914-1918. Er zijn ook heel veel mannen aan het front die toen zijn gesneuveld, kunnen we denk ik zeker wel zeggen. De track No Man's Land, waar ook het woord man in voorkomt, No Man's Land.

0: Maar alles wat hij heeft, geeft ook geen ballen. En dan met je van Lolo zijn we mee. Dat hij rondrijdt in zijn rode BMW. Toen op school heeft hij niet. En gaat weg, dus hier hij ook niet zitten. En dan zijn er nog zijn bitches en zijn hoos.
1: Ja, die vind ik eigenlijk wel tof, die hoos. Met mij in een voorgevel? Nee?

0: Hoe dan ook heel beknopt, Fleddy Melkuli. Twee tracks uit het album 10 jaar Helgië Redux. Ja, een Redux-versie van het debuutalbum van Fleddy Melkuli, Helgië uit 2016. Verscheen begin dit jaar, deze Redux-versie. Ja, even kijken wat nu. RM 1025, dat album, de track Blackout Market. Er is een stuk van 9 minuten, ik ga daar een paar dingen tussen brengen. Zijn de, zie ik op mijn speellijst staan, Stroom 1985, Arbeid Adelt. Ja, die komen er dan aan.
1: The Veda, an Aboriginal people who had come from India before Sri Lanka split off from the Indian

beter bekend als Willy Willy, inmiddels overleden. Danny Klein en Willy Willy hebben het jaar nadien, in 1986, Vaya con Dias opgericht. Dat bekend ensemble, ja. Zo, en nu ben ik gekomen bij de nieuwe CD. Onlangs verschenen, Arbeid Adelt Parka Paraplu. Het album tussen aanhalingstekens AA, uitroepteken PKPP. Verschenen in Antwerpen bij Starman Records. Ik heb een CD-versie, maar er staan ook al extra tracks op. Extra remix tracks. Ik weet niet of die ook op de vinylversie konden, maar dat is natuurlijk ook een tijdsbeperking vinyl. Arbeid Adelt in de persoon van Marcel van Tilt. En Parka Paraplu, ik had die namen toch ergens genoteerd, want van buiten ken ik ze, neem ik aan, nog niet. Ja, ik moet even op het verkeerde blad kijken, dat helpt ook wel natuurlijk. Dank u ervoor. Ik heb het hier staan, denk ik toch. Ja, ik heb het genoteerd. Het staat ook op de cover van de CD. Emma Rotsaart en Geert van Bever, ja, zo was het. Ja. Je wordt gestuurd soms in de verkeerde richting en dan mag je dat achterhalen of mag je daar bewust van worden. En dan kijken op het juiste informatieblad. Want de achtercover van de CD is ook een informatieblad natuurlijk. Ja, Emma Rotsaart en Geert van Bever uit Antwerpen, Parka Paraplu, dat zijn zij. En wat ga ik laten horen? Even kijken. Taliban cocktailjurk. Komt eraan en dan gaan we verder met die track van RM 1025. Waarvan u reeds een deel hebt gehoord. Dan zie ik ook Brussel van Dick Annegarn op het menu staan hier. Uit 1974. Dan het laatste deel van die track RM 1025. En Help me, ik stik. Uit 1983 van Arbeid Adelt. Kan ik ook even zwijgen. Dat is het tweede mini-album van Arbeid Adelt uit 1983. Le Chagrin en 80, dat duurt 27 minuten, dat album. Dus samen is het een ruim album, die twee mini-LP's uit 1983. Zo, en dan komen we weer terug met wat gegevens. Taliban cocktailjurk.

Ja, even kijken. Ik heb nu klaarstaan iets van Yannis Kyriakides uit zijn cd Worldless, of Wordless. Uitgegeven op een label dat zelf mee runt, Unsounds. Yannis Kyriakides, geboren in Cyprus. In 1969 migreerde naar het UK in 1975 voor studies te gaan doen, daar ook onder meer. En in 1992 naar Nederland voor verdere studies, muziekstudies. Inmiddels woont hij al een hele tijd in Nederland, geeft daar ook les en heeft al heel wat composities gerealiseerd. Nu, deze uitgave is in de context van het Argos Festival 2004 gemaakt. En het gaat om interviews, elektronische geluidsportretten, gebaseerd op interviews van het BNA-BBOT-archief in Brussel. Gecomponeerd, geproduceerd en gemixt door Yannis Kyriakides. En de woorden heeft hij weggelaten. Je hoort dus allerlei aarzelingen bij de omgevingsgeluiden en dergelijke. Ik zal het zo meteen een track laten horen. Maar op de cover van de cd staat informatie over de geïnterviewden. En dat zal ik dus eerst wel even erbij halen, vooraleer ik het track laat horen. Ja. De openingstrack, daar kom ik mee. Er staat Pensioner-0496. Ik neem aan dat dat het nummer is in het archief. En er staat in het Engels volgende uitleg. Een slokje water lijkt me een goed idee. This pensioner from Saint-Gilles. Is of Italian origin. She arrived in Belgium in 1951 with her children. Her husband worked in the coal mines. In 1962, they moved to Brussels. Their financial situation was difficult and they encountered many problems with racism. They found whatever work they could in order to support their children, and according to her, are now settled and living well. Zo, dat zijn toch de gegevens die ik min of meer heb snel kunnen voorlezen. Zo goed en zo kwaad mogelijk. De track zal ik... ook hier breng ik iets in. Dat wil zeggen, halverwege ongeveer breng ik een track in van de soundtrack van Vergeten Straat. Utopia, gecomponeerd door Ad Cominoto. Ja, ik heb een korte track uitgezonden onlangs, iets voordien. Even kijken, die ik niet heb vermeld. Dat is Begrafenis, met accordeonstuk, zo'n track van 1 minuut. Na No Man's Land van Jesus is My Son. Maar bon, nu heb ik hem wel aangekondigd. Zo, en dan gaan we langzaamaan richting tentoonstellingen in Galerie Artichok in Lier. Maar eerst de aangekondigde stukken.

Oh.

Yeah.

0: Ja. Ik ben in Lier. In galerie Artichok. Gaan kijken naar de momenteel lopende tentoonstellingen. Het zijn twee tentoonstellingsruimtes. De eerste, daar ging ik eigenlijk in eerste plaats ging daarvoor, is een fototentoonstelling, Foto Expo Bruno Beekman. Tussen puin en hoop. Bruno Beekman, oorlogsverslaggever. En de foto's, een veertigtal, met telkens ook onderschriften. Foto's die hij maakte in Oekraïne. Hij is verslaggever in Oekraïne sinds de invasie door Rusland 24 februari 2022. Dus al een hele tijd daar bezig. En hij heeft ook momenteel toch geen zicht op hoe het en wanneer het kan eindigen. Dus dat is een situatie. Ja, Bruno, ik kwam binnen, misschien toch meteen beginnen. Hij was aanwezig trouwens. Begin over het feit dat ik zei, ja, ik kom om met het oog op verslaggeving op Radio Centraal in mijn programma Thuisreis. En Radio Centraal meteen, ja. Want ik was me niet bewust van het feit dat Bruno ook voormalig programmamaker is bij Radio Centraal. Het was in de jaren 80, eind jaren 80. Hij verwees naar het programma Mondo Bizarro. Verder ook dat hij meewerkte aan een actualiteitsmagazine met Nico Carpentier en Bart Kammaerts. Vermeld ook Fred Stroopans expliciet. Aangezien hij naar Rusland vertrok, in begin jaren 90 is hij naar Rusland vertrokken. Heeft daar een tijd gewoond, van 1991 tot 2001. En is ook daar ook zijn journalistieke carrière begonnen. Want hij heeft Engels gestudeerd en ook Russisch. En ja, dus de journalistieke carrière begon in 1993. En specifiek ook oorlogsverslaggever zijn de voormalig Joegoslavië, Tsjetsjenië en weet ik wat, heel wat oorlogsgebieden waar hij dus als verslaggever gewerkt heeft. En ja, dus die Radio Centraal kwestie met nog, ja, Tom de Weert ook specifiek vermeld. Tom de Weert, inmiddels overleden. Hij zei, ja, ik ben in de leer gegaan bij Tom de Weert. Neem aan ook wat muziek betreft. Tom de Weert was hier ooit de jongste programmamaker op Radio Centraal. Schijnwerpers zijn programma. Hij maakte trouwens ook een voetbalprogramma op Radio Centraal. Tom overleed een tijd geleden nu al. En heeft wel een hele grote muzikale kennis opgebouwd. En was natuurlijk ook de initiatiefnemer van Lola. Dus in elk geval dit naam Tom vermeldde hij in elk geval. En ja, bon, dus Radio Centraal. En ook dat hij in Oekraïne, toen hij daar was, probeerde naar Radio Centraal te luisteren via de app. Maar dat niet lukte. Ja, dus dat is, de app is nog in onder constructie, neem ik aan, of het idee. Momenteel is het enkel de website met livestreaming dat beschikbaar is. Maar oké, okay, ja, dus Radio Centraal was in elk geval toch een belangrijk gemeenschappelijk onderwerp toen ik binnenkwam. Dus ja, hij heeft op verschillende plaatsen gewoond. Ik zei Rusland reeds, dus ook Zwitserland een aantal jaar, Griekenland en sinds 2009 in België opnieuw. Maar dus hij volgt de zaak daar, het gebeuren in Oekraïne op de voet. En de foto's zijn eigenlijk ook een bepaalde indruk. Hij noemt zichzelf, ik heb hier een magazine trouwens. Dus dat ik een gratis mee te nemen magazine, uitgegeven door die galerie, I Am, Independent Art Magazine, gratis nummer 2. Met Bruno Beekman op de cover, een citaat, ik ben geen fotograaf, maar getuige. Je zou kunnen in elk geval zeggen, wel fotograferende getuigen, maar het idee, ja, toch, het is een bescheiden manier van zichzelf als fotograaf te omschrijven. Maar toch, al sinds de indrukwekkend die foto's, vind ik ook. Trouwens, Mark Eiskens staat hier afgebeeld op de cover. Elk werk is in zekere zin een zelfportret, ja. Maar het interview met Bruno Beekman, daar verwijst hij ook naar Radio Centraal, omdat muziek voor hem een belangrijke... dus dat gaat om met natuurlijk heel veel stressvolle situaties in Oekraïne, met die constante dreiging, de stress die hij daar heeft. Maar ook muziek is voor hem een belangrijke, en cultuur ook in het algemeen, is een belangrijke manier om te gaan met die situatie daar. Even kijken, wat nog? Ja, dus dat magazine gratis mee te nemen, dat kan ik nog zeggen, er lagen er nog een paar. Dus dat is interessant. En de foto's, al bij al sterk de moeite. Ik kan zeggen, ja, bon, vorige keer heb ik een bericht over gebracht, omdat ik een teer voor de deur stond. En eigenlijk, ik was iets te vroeg. De opening was die avond. Was het 2 juli, geloof ik, ja, of zoiets ergens. tijd geleden ook alweer. Nu, ik heb er wel een bericht over gebracht, maar ik heb het enkel van buitenuit gezien. En hij was toen ook, ik heb hem ook niet gesproken natuurlijk. Toen dus was dat een goede omstandigheid om er nu op in te gaan, op het gebeuren. En ik zei, ja, ik kan ook even stilstaan bij de andere tentoonstelling, maar eerst nog even zeggen dat, ja, Bruno Beekman werkt momenteel, schrijft hij artikels voor De Morgen, dat is een belangrijke bron, werkt voor VRT, want hij is eigenlijk onafhankelijk, hij werkt voor, als verslaggever voor, en dan heb ik de coördinaten, dan heb ik die niet bij de hand. Hij is in elk geval een zelfstandig journalist. Dat is het gebeuren. Bon, maar misschien genoeg daarover, het is de moeite om te gaan kijken. Maar de andere tentoonstelling, Struimte, dat is werk van twee kunstenaars te zien. Leo Peters, Marmer spreekt, en Bart Ons, Rode Echo. Marmer, sculpturen die gedeeltelijk een abstracte indruk maken, maar om van dat heel sterk gefocuste gebeuren in, bij die foto's van Bruno Beekman, die ook natuurlijk heel veel associaties oproepen, spanningsvelden waar je bewust wordt dat de situatie daar enorm gespannen is voor de mensen die daar wonen, dan kom je naar een kunstruimte waar je echt naar de, in het atelier van de kunstenaar bij wijze van spreken naar de zeer gefocuste abstracte sculpturen kijkt. Zoiets in die richting. De andere kunstenaar, Bart Ons, Rode Echo, zijn, ja, taferelen, schilderijen, waar ook wat is aangebracht ook extra. Bon, maar het was vooral het effect van de ene ruimte naar de andere stappen. Ik heb eigenlijk niet zozeer een gedetailleerd verslag over die tentoonstelling, maar het is wel de moeite om te combineren, de twee zaken. Zoiets. Nog te zien tot 2 augustus. Daar in Galerie Artichok, Antwerpse Steenweg. En ik heb niet de juiste adres, maar Antwerpse Steenweg alleszins. Tot 2 augustus. Vrijdag van 14 uur tot 18 uur. Zaterdag van 10 uur tot 18 uur. En zondag van 14 uur tot 18 uur. Mooie ruimte. Dus het zijn grote ruimtes. Dus dat is zeker de moeite waard. Galerie Artichok in Lier. En Radio Centraal, daar hebben we natuurlijk even over gehad. Dus ik ga nog een keer extra het bericht, de aankondiging, laten horen.
1: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci, un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati avec Rudy Vourspel, Philippe Colbert, le professeur Tournesol, Bande à part, Génétique électrique, Thème rock, les préliminaires dramatiques, chef d'orchestre Jean de Basset et naturellement Daniel, président, et Pierre Alitère, comme chaque année, le 14 juillet.
2: Le 14 juillet.
1: En merdeuse, paraît sans elle est en merdeuse, est-ce vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse? Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Litère en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
2: Radio Centraal's 14 juillet party. Dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bij.
0: Effectief bij. Dat moet eigenlijk zijn bijdragen, maar een half seconde te snel afgeknipt, neem ik aan, die opname. En vandaar dat het woord mocht herhaald worden door mij hier ter plaatse. Ja, wat er nu aankomt, DBBBX, de Beat Bass Brass Experience, een cd uit 2007, enige cd wel. Daar komt dus het stuk With Duke at the Archiduck. Archiduck, een café, jazzcafé in Brussel, Dansaarstraat, als ik me niet vergis, en ik vergis me niet, denk ik. En Duke, ja, roept een associatie op met Duke Ellington, maar de muziek klinkt toch enigszins anders. Deze muziek die eraan komt. Ja, Ik ga hier ook iets tussenvoegen, zijnde, ja, dat ook nu. Even kijken, dat is een track, Yannis Kyriakides, Worldless. Ik zal even de gegevens van de geïnterviewde erbij halen. Software engineer 0106. An interview with a 30-year-old software engineer who came to study in Brussels and ended up staying there. He does not feel very comfortable in the interview, and he often waits for the interviewer to tell him what to say. Maar eerst DBBBX. With Duke at the Archiduck.

Ha ha ha.

Dat is...

Knipmes, Free Jazz. Arbeid Adelt en Parka Parablu uit hun onlangs verschenen cd. Een elektronisch geluidsportret. Even kijken. DJ-0617. The story of a DJ who explains the role music plays in his life. According to the interviewer, the conversation was very pleasant, except for the fact the music in the background was extremely loud. Ik zal het portret in twee keer laten horen. Eerst een fragment, dan Freddie Melculi met Brood. Ja, en dan zijn we al een beetje verder onderweg. Kunnen we stellen?

Dit was La Muerte uit Brussel. Uit hun tweede album, Death Race 2000, verscheen in 1989 op het label Play It Again Sam. La Muerte, opgericht in 1983, actief in de periode 1983 tot 1994 en heropgestart in 2015 en nog steeds actief. Ze komen terug nog later in deze uitzending. Ik kijk even op mijn speellijst, maar ja, ze zullen nog wel een keer in uitzending geraken. Ik kan niet heel die speellijst kunnen afwerken, denk ik. Maar toch, ze komen nog wel terug. Even kijken, wat heb ik nu? De vervolg van het interview met de DJ komt eraan. Dan zie ik op staan Golda, Dick Annegarn uit 1976, Bones Fantasie uit de soundtrack voor Vergeten Straat. En dan begin ik te lezen in het boek Vergeten Straat van Louis-Paul Boon. Zo, maar eerst nog de aangekondigde stukken.

0: zichtbaar aan de Europa-route. Ik denk alleen, maar spreek me.
1: Klopt.

Louis Paul Boom, Vergeten Straat, verschenen in 1946, geschreven in 1944. En zoals beloofd, de laatste 2,5 pagina's, ongeveer, ja, komen eraan met wel wat muziek tussendoor. Ik heb klaarstaan Jesus is my son, Heroïsme et désespoir, komt in 2 keer, die track. Dan RM 1025, een kort stuk, even kijken wat nog. Ja, Adriano Cominotto begrafenis. Het zat al voordien in de uitzending vandaag. Het is 1 minuut met accordeon, dus op zich, oké, okay, kunnen we zeker nog een keer laten horen. Ja, en wat heb ik nog hier? RM 1025, ook opnieuw. Het zijn enkele korte stukken die ik zal voorlezen, dus ik heb meerdere passages tussendoor.

dan komt Rosa in de straat. Niet langs het pakhuis, niet langs de tunnel, maar langs het oude hol op hun koer. Ze hangt met de armen over één kruk. Ja, er staat geen accent op de één, dus ik heb het gewoon overbenadrukt. Of het, ja, zo kwam het uit mijn mond. Ik ga het hernemen dus. En dan komt Rosa in de straat. Niet langs het pakhuis, niet langs de tunnel, maar langs het oude hol op hun koer. Ze hangt met de armen over een kruk. En van onder het rokje bengelt één been. En nu zijn haar ogen nog donkerder en dieper dan ze ooit waren. Het zijn zwarte tunnels waaruit ieder ogenblik een gele trein als een bliksem kan tevoorschijn springen. Daar hinkt ze de straat in en kijkt rond naar de vreemde arbeiders die de bakkersoven afbreken en een nieuwe kassei leggen. Naar anderen die aan den gevel van Café Louise een naamplak hangen. Ru dit of ru dat, wie weet het, misschien om de mensen te honen, Blinde Darmstraat. Of Hoge Vliegers, Diepe Vallersstraat. En die nog altijd 10 en 12 uur werken voor een chick van een niemendal. En die nooit zullen weten wat hier in de straat gebeurd is. Zij kijken Rosa aan en voelen iets. Iets. En Rosa kijkt hen aan alsof men met haar been ook een deel van haar gelaat afgezet heeft.

eerste die door de tunnel komt, is de pastor. Hij heeft een en ander gehoord over de scheve verhouding tussen Cooley en zijn dochter. En hij tracht Rosa te overhalen om te trouwen. Och, en het is of men ook een deel van haar dromen heeft afgezet. Want kijk, zij is bereid om met André te trouwen. Alleen Louisken's meisje verzet er zich tegen en tegen de pastor en tegen Rosa. Waarom wilt je trouwen met iemand die je toch niet lief hebt? Laat ons poppen maken. Laat ons samen opnieuw beginnen, hier in de straat. Doch Rosa heeft een hand op en laat ze weer moedeloos neervallen. Die een dag rollen de koetsen heen en weer. Als men heenrijdt, zitten in de eerste koets André en zijn moeder. En in de tweede Cooley met Rosa. Als ze terugkomen, zitten in de eerste koets Rosa met André. André in het zwart en Rosa in het wit. Het één been komt zeer zonderling van onder het wit kleed gekropen. André denkt aan die droom, lang geleden, waarin de Noord-Zuid in elkander stortte, de trein brandend de vergeten straat kwam ingerold en hij Rosa er onderuit haalde, met haar been af. Lieve Rosa, been of geen been, ik zal u altijd lief hebben, zei André toen in zijn droom. Nu zit hij naast haar en luistert naar het geluid van de om en weer rollende krukken. In de andere koets zitten Cooley en Esther. Ze praten over de straat. Tenminste, Esther praat. Want wat is er nog over te zeggen dat de moeite waard is? Cooley staart naar de blinde Esther en zwijgt. Alleen zij die van herinneringen leeft en nooit uitgepraat raakt, vinden nog woorden. Ja, Esther mag ook Esther zijn, neem ik aan. Dat is nog ter overweging.

De tweede, die de tunnel komt doorgestapt, is de facteur. Hij vindt overal de deuren gesloten, want de meesten zitten bij Cooley. Daar is immers het trouwfeest. Rosa eet schier niets, maar zij drinkt zoveel te meer. Stilaan zinkt zij weg in haar zachte, met rood fluweel behangen wereld, waar het leven waard is om geleefd te worden. Kom, Cooley en Gaston en Vieze, komt nader. En nog ja, ook gij, André, ik zou nog vergeten dat gij met mij getrouwd zijt. Ik zal u allen lief hebben, ik zal u allen doden. En ze kijkt hen allen aan met haar glimlach die hen pijn doet en kwetst en die hen tevens gelukkig maakt. Zo vindt de facteur hen. Hij geeft zijn nieuws af. Het is een aanslag op Sadeleers inkomen van verleden jaar. Het is een maning voor André dat hij zich op het wervingsbureau zaal 3 voor de nieuwe soldatenlichting moet melden. Ook Gaston krijgt er een. Ook Peu. Aha, zal men lachen als die in zaal 3 toekomt.

Die als derde door de tunnel komt, is de politie. Zij stappen bij Cooley binnen, juist als Rosa met André boven wil. Zij is zo schromelijk zat dat Cooley haar moet de trap opdragen. André, met zijn hartziekte, staat toe te kijken. Men komt Cooley aanhouden en geeft als voornaamste reden op. Och, er zijn redenen genoeg. Het voornaamste is toch alleen maar dat hij van vrijheid durfde dromen. Alfred, rondganger van de vereniging, staart hen na en zegt: "Ziet je wel? Ze moesten mij chef gemaakt hebben." En Nonkel knikt. Maar Vieze, die weer al zat is, zegt: "Och, godver, Nonkel, ik heb u nog nooit iets anders zien doen dan knikken."

Ja, zoals in het begin van de uitzending gemeld, een derde trip naar Vergetenstraat is gepland. En ik denk aan 30 juli, dus nog even gaan. Maar ik dacht, ja, toch het een en ander vergeten onderweg, over het hoofd gezien of inderdaad vergeten. Ik moet terug, dat is de situatie. Ik heb nu de aankondiging van thuisreis volgende week bij de hand. Volgende week thuisreis naar Parijs. Naar het kerkhof Cimetière du Père Lachaise in het 20e arrondissement. Naar het graf van Jim Morrison, zanger en liedschrijver van The Doors. Verder ook onder meer dichter en filmmaker. Begraven op Père Lachaise op 7 juli 1971. Jim Morrison overleed in Parijs op 3 juli 1971 op 27-jarige leeftijd. Om in de stemming te komen voor de reis, heel wat muziek van The Doors. Uit de soundtrack van de film When You're Strange, een film about The Doors uit 2009, regie Tom DiCillo. Met hieruit ook korte stukjes uit interviews met Jim en ook met de andere groepsleden. Verder muziek uit hun debuutalbum, The Doors, uit 1967. Uit hun derde studioalbum, Waiting for the Sun, uit 1968. En uit hun vijfde album, The Doors, Morrison Hotel, uit 1970. Verder enkele tracks uit het live album, The Doors, Live in Vancouver, 1970. De dubbel CD uit 2010. Als gids, als audiogids, Roy Manzarek, een deel uit een interview met Ray Manzarek, is het Ray, ja, van The Doors uit 1991 over het ontstaan van The Doors in de jaren 60. Er zijn coverversies van liederen van The Doors uit twee compilatie-cd's uit het jaar 2000. The Doors Stoned Immaculate, The Music of The Doors, daaruit John Lee Hooker en Jim Morrison, Roadhouse Blues. De vocalen van Jim Morrison zijn postuum ingemixt, zodat de suggestie van een duet wordt gewekt. Verder ook uit die compilatie een lied door William S. Burroughs. Uit andere compilatie Darken My Fire, A Gothic Tribute to the Doors, Eerie Von en Controlled Bleeding. Ook twee orchestrale instrumentale versies van The Doors liederen uit de CD Riders on the Storm, The Doors Concerto. Nigel Kennedy, Jazz Coleman en het Symfonisch Orkest van Praag, met als dirigent Peter Scholes. Een cd uit het jaar 2000 ook. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast breng ik enkele teksten van Jim Morrison, origineel, gevolgd door mijn eigen vertaling in het Nederlands. Een gedicht van Jim uit 1954, geschreven op 10-jarige leeftijd. En een deel van zijn tekst, The Hitchhiker, een film idea by Jim Morrison uit 1968-1969. Het werd in sterk gewijzigde vorm de basis voor de film van 53 minuten. H.W.Y. An American Pastoral uit 1969. Een film gemaakt door Jim en enkele kameraden die mee het oorspronkelijke idee wijzigden. Jim Morrison speelt de hoofdrol, het enige personage in de film naast een voice-over. Verder doorheen deze thuisreis vier tracks uit een dubbel CD van Brigitte Kaandorp, Kunst, integrale theaterversie live opgenomen in 1992. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Parijs. Naar de begraafplaats Cimetière du Père Lachaise in het 20e arrondissement, inderdaad. Niet voor het dwalen in Parijs. Naar het graf van Jim Morrison. En nu ja, zal ik de speellijst die ik hier voor me heb verder proberen af te werken. Ik zal niet helemaal, het zal niet tot het einde geraken. Maar een stuk uit de soundtrack voor Vergetenstraat, Bageswari door Hari Prasad Gaurasia, een stuk van 10 minuten, zal ik toch in meerdere fragmenten brengen met tussendoor. Zie ik hier op mijn lijst staan Freddie Mercury, komt eraan, La Muerte, ja, en ook nog mogelijk wel degelijk Arbeid Adelt en Parka Paraplu. Zo, we zullen zien hoe ver we geraken.
tot aan de klok van 12 of beter noon in oud-Nederlands.

Goedemiddag en welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. En ook deze week zetten we onze zomerse omzwerving door de Franstalige muziek verder. Met zoveel mogelijk muziek en zo weinig mogelijk onderbrekingen. Voor deze tweede zomeraflevering verschuift het decor een beetje. Minder zonnige aanzichtkaarten misschien, meer schemerlicht. Meer filmische vergezichten, zwoele nachten en de lichte desoriëntatie die goede muziek soms kan veroorzaken. We begonnen met Melanie Payne en Senden Daha Güzel. Haar Franse bewerking van een Turkse rockklassieker van de groep Duman. Ooit een stevige rocksong, nu omgevormd tot iets veel subtielers. Daarna was er Soleil Bleu van de Frans-Braziliaanse zangeres Louisa. Een blauwe zon is natuurlijk een nogal twijfelachtig meteorologisch verschijnsel, maar in de muziek mag gelukkig alles wat de werkelijkheid liever vermijdt. En we zetten onze reis verder met Oh ma chérie, petit à petit, par deux van Ireke. Samen met Agnès Hélène en Charlie Sanga. Een nummer dat zich langzaam ontvouwt, zoals een warme zomermiddag, die nog niet beslist heeft of ze in daglicht of avond zal eindigen. Tot straks.

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze tweede zomereditie van Moiré op Radio Centraal. De voorbije minuten luisterden we naar Le Bouquet van Gina Été en Tilman Ostendarp, gevolgd door A moi-même van Carla Chanel. Een bouquet en een gesprek met jezelf. Het zijn twee dingen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Al valt daarover te discussiëren. Uiteindelijk verwelken bloemen, terwijl een mens zichzelf vaak een leven lang blijft lastigvallen met vragen, herinneringen en goede voornemens die zelden de volgende maandag zullen halen. Voor we afscheid nemen, luisteren we nog naar Brigitte Fontaine met Le Beau Temps, in een alternatieve versie afkomstig uit Pick-up Side B. Een passend slot voor een zomermiddag. En helemaal op het einde laten we ons uitgeleiden doen door de Limignanas met Je m'en vais. Ik ga ervandoor. Moeilijk een toepasselijker titel te vinden voor het laatste nummer van de dag. Bedankt om erbij te zijn. Geniet van de rest van uw donderdag en van de kleine momenten die soms onverwacht blijven nazinderen. Tot volgende week voor een nieuwe zomereditie van Moiré op Radio Centraal met nog veel meer Franse melodietjes.

Hey, I'm here, bro.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7. Dat was Haukestrel, zo nog aanverwanten van Haukwind. Met dan ook Ginger Baker op de drums hier, crème van een drummer, helaas ook al een tijdje niet meer onder ons. Dus Haukestrel met Ginger Baker en The Sunshine of Your Love. En zo te zien, momenteel is er enorm veel love in de wereld. Zodanig dat dat zelfs geleid heeft tot een hittegolf, waardoor dat we dan voor vandaag eigenlijk een noodplan hebben in gang moeten steken. Namelijk de Marco R. Wagner, die was hier normaal live in de studio geweest. Maar vanwege de hitte

0: right here.
1: Call it.
2: Three knees. One, two, three, four, one, two.

and go quite far. Hammer will play with his guitar.

Big games clap and wave your palm.

0: Devil Woman, dat waren natuurlijk de Red Devils. En niet de Red Devils die achter die ballen lopen, maar de Red Devils met Waren Lester Butler van het album Live King. Ja, de Red Devils. De Red Devils die zitten momenteel in LA. Dat zijn dan die andere Red Devils, ik ken. Gaan ze ook een grote fan natuurlijk.
1: We're gonna watch from the train.
0: Ze gaan Spanje op hun doffer geven. Maar het. Je moet wel hopen dat Mick Jagger niet in het publiek gaat zitten. Want
1: well, don't play a song either. You don't want to jinx it.
0: But you know, Ken, Mick Jagger is a big fan of the Red Devils. Not only the footballers, but also the Red Devils, the band. En hij heeft er ook een album mee opgenomen. De Mick Jagger en de Red Devils. En we moeten wel duimen dat Mick Jagger niet in het publiek gaat zitten, want hij heeft al verklaard, dus een keer, dat iedere keer dat hij naar een voetbalmatch van de Red Devils

0: gaan zien dat ze verliezen. Dus laat ons hopen dat hem daar dan weg blijft. Maar we zullen hem hier draaien dan, voor dat goed te maken. Hier is Mick Jagger en de Red Devils met Shake 'Em On Down.
1: Take one.

En dat waren dan nogmaals de Red Devils. I'm Ready van dat geweldige album King King uit 1992. Morgen in L.A. gaan de hel losbreken. U bent nog steeds in de muziekdoos, want de grote Mr. Mixnix die was vandaag helaas belet. Maar dat belet ons niet om dan wat langer muziek op u los te laten. Van de nieuwe single van de Rolling Stones, aan de ene kant Jealous Lover en aan de andere kant Divine Intervention. Dat lijkt mij dan toch aangewezen dat wij daar eens een luisterend oor naar richten. De Rolling Stones, Divine Intervention.

0: Wacht. One hit to the body. Daar was er nog eens de Rolling Stones. Because we miss you, Charlie.
1: We really miss you, Charlie.
0: Yeah.
1: Two songs, and one I want to dance to, and one leaves me not moving at all.
0: Ja, want dat was dus van het album Dirty Work uit 1986. Nog een kwartiertje, wat denk ik hier nog? Nog een ouwtje van de Vanilla Fudge. People get ready. De Vanilla Fudge.

Ja, wouldn't it be nice, de Beach Boys. Zou het niet schoon zijn, moesten we winnen. Kennen we nog een jokertje? Ik kan eigenlijk niet direct opkomen hoe dat klinkt, maar de titel is in alle geval to the top. De Beach Boys, The Man with All the Toys.

0: Joehoe!
1: Oh. Sorry, iets te enthousiast.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Gewoon hallo zeggen.
0: Ja. Hallo, hallo. Welkom weer bij het Amusementsbedrijf. Hier op Radio Centraal 106.7 FM. En ja, we gaan een beetje een Franse thema doen, of wat?
1: Beetje.
0: Klein beetje. Voor het feestje, de 14 juillet. Dat niet op de 14 juillet werd gedaan, maar op de 12 juli. Ja, in een bar tatiek. Feestje van Radio Centraal. En dan gaan wij ook wat Franse nummertjes of toch iets in het Frans. We zijn begonnen met Angine de Poitrine. Dus zijn geen Fransen. Canadezen. Maar oké, de naam klinkt Frans. Mm-hmm. En dan heb jij...
1: En dan was het Lizzie Mercier de Clou.
0: Ja, oké. Okay. En dan gaan ik verder met La Sécurité. Dat is ook geen Franse groep, maar ook een Canadese groep. Met nummer Bingo. La Sécurité. Welgekomen.

0: et Pierre Elitaire, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn, 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megasum Stereo, de 14 juillet party.
0: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci, un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati avec Rudy Vourspel, Philippe Colbert, le professeur Tournesol, Bande à part, Génétique électrique, Thème Rock, les...
2: Oh, ja, het is inmiddels 6 uur gepasseerd. De Wim van de Webgang, die is er nog niet. En, oei, er komt hier ook al niet meer door. Ah, oké, dan zie je dan slechte contactjes.
3: Er is iets met een draad.
2: Ja, er is iets met een draad van de micro. Maar dus 6 uur gepasseerd, de Wim is er nog niet. De Webgang kan dus nog even niet beginnen. Dus we proberen de nachtmachine op te zetten, maar die doet het blijkbaar ook niet. Dus we gaan nog eens een poging wagen, hè. Oké. Ja, nee, er komt dus niks door. Wacht, een nachtmachine aan. Ja, wat doe je dan?
3: Je sais pas.
2: Gewoon de pc? Ah, hier, voor een piependeuren. Piependeuren.
3: De gang.
2: Hier is hem, zeg. All cool with his glasses. Ja, de nachtmachine werkt niet. Dus ze mee.
4: Oei, je bent te laat.
2: Ja, je bent te laat. Het is strafpunten,
3: Wim. Het is hier al 5 na 6.
2: Ja. Oké.
4: Okay.
2: Koffietje?
4: Ja.
2: Graag.
3: Graag.
2: 2 klontjes?
4: Nee, dank u.
2: Nee. Ja, verder weet ik niet waar de jingle gaat.
3: Jij drinkt wel wat veel koffie
2: tegenwoordig. Ja, jij drinkt toch wel wat veel koffie tegenwoordig.
3: Zoals het vandaag begonnen is,
2: ja.
3: Is het zeker.
2: Koffie. Jij kent het goed. Caro, mij, chapeau.
3: Chapeau.
2: Voor Caro.
3: Jouer.
2: Okay.
3: Prenez votre chapeau de fête. Pour danser. Café Tati.
2: 12 juillet. Ja, in de bar Tati. Ja, voor de rest... De Wim is volop zijn computer, alleen zijn laptop, om het opstarten.
4: En
2: je moet hem hier zien staan.
4: Dus je moet eerst een wachtwoord hebben en uitpakken. Ja, dat duurt allemaal, dat duurt allemaal. Mag ik hier nou een beetje positioneren?
2: Kun jij het ondertussen ook vallen, Wim, of niet? Kun jij het hier ondertussen ook vol lullen, of niet?
4: Ja, dat moet iedere week een uur, hè. Ik ga eens even nadenken over wat we gaan doen vandaag.
5: Ik had gehoopt dat Mart hier zou zijn ook.
2: Oei.
5: Maar dat is niet. Dus het wordt een webgang met... Wel, ik heb wel wat nieuws. Een nieuwe versie van het control panel. Kleine uitbreiding gedaan. Dus dat kan ook aan bod komen. Wat hebben we nog? Ik heb een kruiswoordraadsel meegebracht. Ja, straks ga dat even zoeken. Misschien kan ik daarmee beginnen. Misschien een zonnebril.
2: Ja, dat zie je niet, hè.
5: Het kruiswoordraadsel is iets bijzonders. Ik ga ook een koptelefoon nemen, want dat is ook bijzonder. Dan kan ik horen wat... kan ik horen wat de mensen thuis horen of niet horen. En dan kan ik hem weer volgen, dat is handiger. Dus dat kruiswoordraadsel is iets bijzonders. Het is een kruiswoordraadsel dat... Dus ik klink soms wat verder. Hè. Ja. Ik ben mij ervan bewust. Een kruiswoordraadsel dat over IT gaat. En dat is... Maar ik ga ook die vliegmachine afzetten. Zo, de vliegmachine staat uit. Een kruiswoordraadsel dat over IT gaat. En om het extra moeilijk te maken, niet voor ons natuurlijk, het komt uit een tijdschrift dat ontstaan is als een Unix-tijdschrift bij de opkomst van de nieuwe Unixen, waarvan Linux ondertussen waarschijnlijk de meest succesvolle is. En het kruiswoordraadsel dateert uit 2024, dus dat is een tweetal jaar oud, mei 2024, gewoon ja, goeie 2 jaar oud. En dat zal het niet extra moeilijk maken, maar wat het wel extra moeilijk maakt, dat is in het Duits. Dus ik ga tijdens dit programma, hier staat schrijfgerief, kijk, prachtig. Eens kijken of die werkt. Ja, die werkt, perfect. Dan gaan we dus dat kruiswoordraadsel invullen of proberen in te vullen tijdens deze uitzending. Wat hebben we hier nog nodig? Ik ga toch maar mijn control panel proberen te starten om misschien de tune van het nieuws, want er is wel wat nieuws. Dat gaan we zeker... Oei, dat is hier eentje voor opname, die gaan we niet gebruiken. We gaan de gele gebruiken, met een beetje geluk. Ze komt de gele. Lijn 5, zegt u. Dat zou deze moeten zijn. Die heet toevallig laptop. Dus dat is ook niet slecht. Eens kijken of we de intro nog meegeven. En of... Het phone, dat ziet er goed uit. Goed, ik ga de titels van het nieuws al meegeven. In het nieuws hebben we de volgende onderwerpen vandaag. Valve Interface, Steam Machine, Pocket hergebruikt, Persistent Global Device ID en Stat Counter over Windows. Ga ik eerst even toch proberen het geluid hier device play, we zullen op headphones, dat staat juist, dus wat bijgeven. Nee, komt er niet door, dan beginnen we maar met de tekst. Valve Interface. Valve heeft een ontwerp voor een frontpaneel voor de Steam Machine open source gemaakt, onder een MIT-licentie. Het ontwerp is te vinden op GitLab. En dat ontwerp, ja, niet alleen het ontwerp, maar ook een aantal bijhorende, een heleboel files met... deze box niet lezen. Met behalve het ontwerp ook KI-CAD, bestaande CAD, is CAD, dat is normaal Computer Aided Design. En KI, dat is, ik weet niet waar die KI voor staat, maar dat is een programma om PCB-schema's in te maken. Het zijn printed circuit board, dus zo'n printplaten met circuits daarop. Dus die schema's om dus zelf de hardware te maken. Dan 3D-bestanden voor de onderdelen, een aantal onderdelen om zelf te printen. Eenvoudige onderdelen die je met een 3D-printer zelf kan maken. Dan datasheets met gegevens, pin-out schema's van de onderdelen, handleidingen, foto's en andere documentatie om je eigen versie te maken van het frontpaneel voor de Steam Machine. Doordat je alle gegevens hebt, kan je ook een eigen aangepaste versie maken. Dus je hoeft het niet te maken zoals zij het gemaakt hebben. De belangrijkste onderdelen die komen van Adafruit, zoals het 5,83 inch scherm en een ESP32 processor op een bordje. Dat is de ESP32 Feather 8 MB Flash 2 MB RAM. Dat is een onderdeel dat een twintigtal euro's kost. De Adafruit Think Ink Monochrome E-Paper Bare Display kost rond de 50 euro. En het E-Ink Breakout Friend bordje kost nog eens 8,5 euro. En dan heb je nog wat plastic onderdelen nodig, of dus de versie die je zelf in 3D print. Nog wat schroefjes enzovoort, en dan kom je toch boven de 80 euro uit. En nog een paar magneetjes heb je ook nodig. Het is zo dat het frontpaneel van die Steam Machine, dat is een vierkante computer, een kubusvormige. En dat frontpaneel dat zit daar opgeklikt met gewoon magneetjes. Vier magneetjes houden dat op zijn plaats. Dus magneetjes heb je ook nodig. Het afgewerkte frontpaneel bestaat dan uit een e-ink scherm voor de Steam Machine Game Computer. En dat e-ink scherm gaat systeeminformatie weergeven, zoals harde schijfactiviteit, geheugengebruik, downloadsnelheid enzovoort. Het scherm vervangt dan de normale afsluitplaat. Dat is normaal een sierplaat met gewoon een zwarte of een blinkende of een met een print op of een sticker op. En die afsluitplaat wordt dus vervangen aan de voorkant van de kubusvormige gamecomputer. Klikt met magneetjes vast, die is gemakkelijk te verwijderen. Het soort scherm, die e-ink, is een zeer zuinig scherm, zoals gebruikt in e-ink readers. En Steam noemt het scherm dan ook de interface. Dus ze geven het hele ontwerp van de interface vrij. Op de Steam Machine draait dan een programmaatje dat via Bluetooth data doorstuurt naar het e-ink scherm, dat dus Bluetooth ontvangt. En er is geen kabelverbinding tussen de Steam Machine en het interface paneel. Daarom heeft het scherm dan wel een batterij nodig, want het kan ook geen stroom nemen van de computer. Er is een platte batterij die mee ingebouwd wordt en die moet afzonderlijk opgeladen worden. Maar dat is zeer zelden, want het is een zeer zuinig scherm, dat e-ink-scherm. En het is niet dikwijls nodig om dat op te laden. Als het toch nodig is, oké, door die magneetjes is het heel makkelijk het scherm eraf te nemen. En dan kan je het frontpaneel even aan de USB-lader hangen. Valve heeft ook een filmpje online gezet om te laten zien hoe het geheel samengebouwd en gesoldeerd wordt. Er zijn een paar draadjes te solderen, je hebt een paar componenten, maar niet overdreven veel. Het paneel is bedoeld voor de 2026 versie van de Steam Machine. Oorspronkelijk is het ontwerp van dit frontpaneel eigenlijk intern ontstaan. Ze gebruikten het om het ontwerp dat ze aan het maken waren, de eerste probeersels van hun nieuwe Steam Machine, om dat te monitoren van ze zullen waarschijnlijk nog componenten aan het uitproberen geweest zijn, de software aan het tunen geweest zijn. En om dan te kijken wat het effect was, wil ze altijd bepaalde parameters kunnen volgen die de systeemactiviteit weergaven. En dat deden ze dus door die op die e-ink display te tonen en ook onafhankelijk van de machine eigenlijk, dus niet op de USB aangesloten of afgetapt of zo, om waarschijnlijk zo de neutrale machine te kunnen monitoren. En dat dus allemaal terwijl ze bezig waren die nieuwe Steam Machine te ontwikkelen. Dat heeft er aan toe geleid, ja, dat ze dat intern gebruikten en zo goed vonden en eigenlijk het niet als een commercieel product op de markt wilden brengen, maar toch wel zagen van ja, eigenlijk zijn er misschien toch nog ook wel mensen die dat zouden willen. En het is toch wel een waardevolle uitbreiding. En dan hebben ze dus het ontwerp geopensourced. Je moet dan de onderdelen natuurlijk zelf kopen. Dus er zit een lijst bij met alle onderdelen die je nodig hebt. En dan moet je die onderdelen zelf gaan bestellen. Ik heb even opgezocht om naar de prijzen te kijken, om die prijzen mee te geven. Maar het viel mij ook op dat bijvoorbeeld bij de oorspronkelijke leverancier Adafruit zelf, op dit moment bijvoorbeeld dat e-inkscherm zelf uitverkocht is. Dus dat is natuurlijk al vervelend. Maar er zijn nog wel andere kanalen, dus tussenhandelaars, elektronica-handelaars met webshops die het nog wel in voorraad zullen hebben. Maar ik hoop dat het bij Adafruit niet definitief uitverkocht is, dat ze het terug binnenkrijgen. Anders is het natuurlijk al een slag in het water. Natuurlijk kan je wel het ontwerp altijd aanpassen, omdat het helemaal open source is en alles is erbij. En dan, dan kan je een ander scherm misschien in je nieuwe frontpaneel integreren. En dan is het een goed idee misschien om over te stappen naar een kleurenscherm. Want het oorspronkelijke e-inkscherm dat ze gebruikten was monochroom. En dat ziet er toch wel vrij saai uit. Dus als je dan een tweekleurig scherm, tweekleurig, driekleurig of zo, dan kan je toch wel een spectaculairdere weergave krijgen op het frontpaneel van je Steam machine.

Goed, dan gaan we even naar ons kruiswoordraadsel. Oei, nu horen we toch terug de vliegmachine. Ja, ja. Ons kruiswoordraadsel met een aantal... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 op 17. Het lijkt me een vierkant vakjes. Eens kijken wat we daarvan kunnen. Teil van netwerk. Zum Beispiel PC. Ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Deel van het netwerk, kabels. Oei, en dan zouden de antwoorden in het Duits moeten zijn. Dat wordt wel extra moeilijk natuurlijk. Eens kijken. Betriebssysteem van Apple. Ja, dat is gemakkelijk. OS X. En daar hebben we ook geen Duits voor nodig. Deutsch für File. Ja, dat is een goeie. In plaats van ons het Engelse woord te laten invullen. File. Maar nu vragen ze het Duits voor file. Duits voor file. Ik heb geen woordenboek. Ik ga ook niet spieken op mijn laptop. Maar ik denk... File, verzeichnis? Nee, dat is een map, denk ik. File. Datai, denk ik. Datai, dat zou kunnen. Ja, dat zou passen. Goed, ik heb er al twee. Dan gaan we terug naar ons nieuws. Terug naar ons e-nieuws van 6 na 6. Waar waren we gebleven?

Valve Interface hadden we gedaan. Iets wat daar ook bij hoort, is dan meer uitleg over die Steam Machine, die waarvoor het frontpaneel bedoeld is. Steam Machine. Het is een gamecomputer die het Steam OS draait. Dat is een speciaal aangepast Linux besturingssysteem van Valve, gebaseerd op Debian Linux. Behalve dat het toestel geoptimaliseerd is voor spelen en streamen, is het ook bruikbaar als gewone Linux PC. Je kan er één scherm of meer schermen op aansluiten. Je kan er zelf gekozen software op installeren, Linux software natuurlijk dan. En in tegenstelling tot andere spelplatformen waar je enkel de dure eigen merk randapparatuur op kan aansluiten, kan je op de Steam Machine allerlei randapparatuur aansluiten, zoals controllers. En mogen ook andere fabrikanten dan Valve zelf er randapparatuur voor maken. Ze werken trouwens ook al samen met hersteldiensten om hun toestellingen herstellingsvriendelijk te maken. Je weet, dat is in the right to repair. En er zijn ook beoordelingen, zoals je kwaliteitsbeoordeling krijgt, zoveel sterren, heb je ook beoordelingen voor de repareerbaarheid van toestellen. En dat komt toch meer en meer voordat daarnaar gekeken wordt. Er zijn een aantal voorbeelden van bijvoorbeeld smartphones die terug een vervangbare batterij krijgen als van in het ontwerp enzovoort. Steam maakte al een Steam OS, het operating systeem, en plande het uitbrengen van de eigen gamecomputer. En net als bij de Yola smartphone hebben ze de interesse schromelijk onderschat, maar misschien ook de moeilijkheden. De tekorten op onder andere de geheugenmarkt hebben meegespeeld in de beperkte beschikbaarheid van de Steam Machine. De Steam Machines zijn zo gegeerd dat ze bij Valve werken met een reservatiesysteem, zoals bij West-Vleteren of de schoolinschrijvingen in Antwerpen bijvoorbeeld. Je moet online een account aanmaken, online aanmelden, en dan zal hun... Je moet dan eigenlijk aanmelden als dat je kandidaat bent om, en dan zal het reservatiesysteem random bepalen wanneer en of je kan reserveren. De basisversie van de Steam Machine kost rond de 1000 euro met het 2 terabyte model €300 meer. De aanmeldingsperiode is trouwens eind juni afgesloten, dus dat is te laat. Nu kan je enkel nog intekenen op de wachtlijst. Wie niet aan de bak komt, niet gepanikeerd. Je kan ook opteren voor de Sint Bernardus versie van de Steam Machine. Namelijk, je kan de Steam OS, het operating systeem Steam OS, downloaden en installeren op een eigen computer, een eigen PC. Maar die moet dan wel de juiste hardware hebben die overeenkomt waar het Steam OS op kan draaien. En dat is onder andere een AMD grafische hardware. In principe kan je onderdelen kopen en een eigen PC bouwen met dezelfde kenmerken als de Steam Machine. En je kan die in een eigen kast en zo bouwen. Misschien wordt dat wat minder mooi en wat minder stil, want die Steam Machine die is ook gemaakt om met zijn ventilator en zijn vorm en alle eigenschappen geruisloos te zijn. Die van jou is misschien wat minder stil, maar met wat geluk heb je ook wat minder geld uitgegeven. Er zijn wel tijdschriften of websites waar ze beschrijven hoe je zelf zo'n eigen Steam Machine kan bouwen. En als je die dan later wil gebruiken voor iets anders, dan is die ook misschien toch iets universeler, nog ombouwbaar en uitbreidbaar. Dat voor de Steam Machine.

Terug naar ons kruiswoordraadsel. Eens kijken wat we nu kunnen. Beeldformaat in web. Beeldformaat in web, een uitgang waarschijnlijk. JPG bijvoorbeeld. Eens kijken, 3 tekens, dat zou passen. Maar je zou natuurlijk ook PNG kunnen zetten. En, er zijn nog wel andere extensies van 3 letters. Maar goed, laat ons veronderstellen dat het JPG is. Eens kijken, wat hebben we nog? Windows 7 oberflächen. Oei, Windows 7 oberflächen. Dat is natuurlijk wel een strikvraag in een Unix-tijdschrift. Een Windows-vraag stellen. Ja, daarvoor ga ik passen. Dus daar ga ik streepjes zetten. Daar gaan we niet op aan. Eens kijken of we nog iets vinden dat we wel kunnen beantwoorden. Laser. Laserdrukker Abkaas. Laserdrukker Abkaas. Dus de uitlaatgassen van een laserprinter. En die geeft zo'n een O-verbinding. O3, geloof ik. Hoe heet dat? Ozon. O-Z-O-N. Ja, dat past. Zullen we nog eentje doen? Kweltekst. Ja, kweltekst. HTML. Ja, maar ja, dus dat, nee, dat hoeft niet per se HTML te zijn. Dat kan, hè. Voor web zou dat wel zijn, maar... Apple's browser. Apple's browser. Hoe heet die nu weer? Ja, daar kan ik nu niet op komen. De gemakkelijke dingen zijn er wat uit, denk ik. Standaardwaarde. Default. D-E-F-A-U-L. Ja, dat past. Default. Gelukkig zijn de antwoorden meestal niet in het thuis, want anders zou het misschien wel moeilijk worden. Oké, we hebben weer een paar ingevuld. We gaan terug naar ons nieuws. Andere kant. En we waren gebleven bij Pocket hergebruikt. Vorig jaar heeft Mozilla zijn Pocket-project stopgezet. Pocket van Mozilla was een manier om een website die je later wilde bekijken, een artikel dat je later wilde lezen op het web enzovoort, om dat te bewaren, om dat dus aan te duiden van dat wil ik nog lezen en te bewaren. Oorspronkelijk heette het Read It Later en later werd het Pocket genoemd. En doordat het opslaan online gebeurde, kon je het gebruiken over al je aangesloten apparaten heen. Dus stel je voor dat je op je gsm op een bepaald moment iets zag van oh, interessant artikel, dat wil ik nog lezen. Dus je kon dat in je Pocket opslaan en dan daarna op je laptop dat lezen. Bijvoorbeeld, je had dat gezien op de trein onderweg naar huis en thuis ga je dat dan opslaan. Met de laptop verder lezen. Gedaan dus ermee met Pocket. Je kon dat ook delen en zo. Waarschijnlijk werd de dienst gesloten om de middelen van Mozilla meer te concentreren op de ontwikkeling van de browser zelf. En ondertussen is die naam Pocket ingepikt door een ander bedrijf. Meta heeft dat ingepikt voor een eigen product om met behulp van AI games te maken. Dus Pocket heeft een helemaal andere betekenis gekregen.

Terug naar ons Duits kruiswoordraadsel. Ja, en dat het Duits is, daar worden we dan mee geconfronteerd natuurlijk. Onze beperkte kennis over Duitsland. Bijvoorbeeld, hier is de vraag. En het zijn twee letters die we moeten invullen. En de vraag is KFZ-zeichen voor Siegburg. KFZ-zeichen voor Siegburg. KFZ, dat is een rare afkorting misschien voor ons, maar het is afkorting voor auto, voor personenwagens. Personenwagen, ja, dat is daar afkorting. Eigenlijk kraftvaartzeug. Kraftvaartzeichen voor Siegburg. En dat zijn dus op de nummerplaten van de auto's daar hebben ze eigenlijk altijd ook een teken voor de locatie. Dus bijvoorbeeld Berlijn is B. En, soms is dat één of twee letters. Of misschien ook drie of zo. Maar ik weet natuurlijk niet wat die lettercombinatie voor Siegburg is. Waarschijnlijk begint het met een S, als er niet al te veel andere grote belangrijke steden zijn die met een S beginnen eerst. Dus ja, dat ga ik, daar ga ik moeten passen. Dus ergens anders naartoe. Eentje. NoSQL-datenbank. NoSQL-datenbank. Ik gebruik zelf geen NoSQL-datenbanken, maar ik heb wel al wat gelezen en dan kom ik dikwijls de naam tegen MongoDB. Die zien we ook altijd op Fosdem bijvoorbeeld. Ik ga eens kijken of de lettertjes zouden passen. M-N-G-O, MongoDB. Ja, dat past. Dus ik ga dat invullen. Eens kijken of we daar al iets anders mee in kunnen vullen. Daarvoor staat ook nog een korte van twee tekens. Frequenzeinheit. De eenheid van frequentie. Dat is hertz, hz. Dat past daar. Nog eentje doen. Ja, een mooie. Black, puntje, puntje. Red, puntje, puntje. Dus eigenaardig genoeg Duits kruiswoordraadsel, maar deze woorden staan in het Engels. Dus het zal ook wel moeten aangevuld worden met een Engels woord. En we hebben drie vakjes, drie letters. Black, puntje, puntje, puntje, red, puntje, puntje. Dat wordt H-A-T, black hat, red hat. Oké, zo, we hebben er weer een paar. En we kunnen weer overstappen naar de rest van ons nieuws. Pocket hergebruikt hebben we gehad. Persistent Global Device ID. Uit de documenten van een rechtszaak in de Verenigde Staten wordt duidelijk dat Microsoft de activiteit van een computer met Windows kan volgen op het internet dankzij een speciale Global Device ID, die uniek is voor een bepaald toestel met Windows erop geïnstalleerd. Ze is ook persistent, met andere woorden, ze blijft hetzelfde ook na, ik zal maar zeggen, een update of een uitbreiding van het toestel. Het toestel kan een PC, laptop zijn of zelfs een virtual machine, maar door die combinatie met het IP-adres kan activiteit op het internet teruggebracht worden tot die bepaalde GDID, die dan weer gelinkt kan worden aan de computer crimineel, ja, via het gebruikte IP-adres bijvoorbeeld, en dan allerlei gebruikte accounts op internet, op, ik zal

aan het licht. De ontmaskerde jonge man, hij was 19, uit Estland werd gearresteerd in Finland en zal waarschijnlijk uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten.

0: Ik buig me ondertussen weer over het kruiswoordraadsel. Laat ons eens kijken. De G van PGP. PGP is volgens mij de afkorting van Pretty Good Privacy. Dus de G van PGP is Good. Dat is G-O-O-D, vier letters en dat past. Eens kijken, wat hebben we hier nog? Informationen over een document. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tekens. Informationen over een document. Informatie over een document zijn de meta-informatie, metadata. Eens even kijken of dat past. Meta, dat is ook waar Meta, het hoofdbedrijf van boven Facebook en zo, hun nieuwe naam hebben gehaald uit het begrip van metadata, de data over de data. En dat is, daarmee verraden ze natuurlijk ook waar ze op uit zijn. Het combineren van metadata leidt tot de kennis over de mensen hun leven. Metadata. Oei, data, dat gaat niet. Ik heb één lettertje tekort, metadata. Wacht, stel voor dat het in het Duits moet zijn en niet in het Engels, dan zou het metadata zijn. Dat past wel. Dat is één lettertje meer. Oké, wat hebben we hier nog? Endung ausführbarer Dateien. Endung ausführbarer Dateien. De uitgang van een uitvoerbaar bestand. Natuurlijk, in Unix zou dat weer eigenlijk een strikvraag zijn, want in Unix is een uitvoerbaar bestand, heeft geen extensie, heeft geen typische extensie zoals in de Windows-wereld .exe. Maar ik ga ervan uit dat ze hier wel de .exe van de Windows-wereld bedoelen, want het zijn drie letters die hier ingevuld moeten worden. Wat hebben we nog? Even kijken. Hier, bitwert. Ook een interessante. Bitwert, de waarde van een bit. Een bit in een computer kan 1 of 0 zijn. Maar 1 zijn 3 tekens en 0 zijn ook 3 tekens. We hebben 1, 2, 3, 4. We hebben er 4 nodig. Maar het is een Duits kruiswoordraadsel. Of misschien moet het soms in het Engels ingevuld worden. 1 is 3 tekens. 0 zou passen als het in het Engels moet zijn. Maar ik vermoed dat het in het Duits zal moeten zijn. En dan is het dus 1 of 0. Zijn 1 is 1 in het Duits. En 0 is 0. Maar 0 is niet 0 met 3, niet met 2 L'en. 0, nee, 0 met 1 L in het Duits. Dus 4, nee, kan het niet zijn. Dus ofwel is het 1, ofwel is het 0 als het in het Engels moet zijn. Maar wat ze gokken op 1. Kan ik het combineren in de andere richting met iets? Nee, op dit moment nog niet. Dus dat gaat nog niet verraden worden. Voilà, we hebben er weer een paar ingevuld. Eens gaan kijken naar aan de overkant of we nog iets in ons nieuws hebben zitten. Oei, daar is het broadcast control panel. Ik heb de voeding niet aangesloten. Is het in slaapmodus ondertussen? Niet erg, we maken hem terug wakker. Stadcounter over Windows. Wel goed, nu dat we die er toch een paar keer in hebben gehad. De stadcounter.com website telt de besturingssystemen van gebruikers op het internet. Ze publiceren daar cijfers van met het procentuele aandeel van de verschillende besturingssystemen ten opzichte van het totaal van 100%. In juni van het huidige jaar zakt Windows daarbij onder 60%, terwijl andere systemen stijgen. Chromium, OS X, Linux enzovoort. De opvallendste stijger is misschien wel de Unknown. Unknown, de winst van Unknown komt ongeveer overeen met het verlies van Windows, maar er wordt niet uitgelegd wat die Unknown is. Ja, unknown betekent dat ze het niet weten natuurlijk, maar het zou toch kunnen dat ze bijvoorbeeld wel een idee hebben wat daarin zou kunnen zitten in unknown, maar daar geven ze geen uitleg voor. Dat is niet belangrijk. Als het dan van 0,4 naar 0,8 gaat, dan verdubbelt dat, maar dat zijn zo'n kleine getallen dat het niet belangrijk is. Maar dat is helaas niet zo. Die unknown maakt toch 15% uit van de 100%. Als je Windows onder de 60 zakt en je hebt daar 15% unknown, dan heb je toch een grote spie uit de taart waarvan je niet weet wat het is. En met die 15%, dat is eigenlijk de tweede grootste spie uit de taart. Dus dat is toch wel vervelend. Komt dat dan doordat ze iets bepaald niet goed kunnen detecteren? En moet dat eigenlijk dat stuk of een groot stuk daarvan toch bijgeteld worden bij een van de andere systemen? Goed, op die site, die geeft zo de cijfers over heel de wereld, maar ook onderverdeeld in kleinere regio's. Dus je kan meer in detail gaan kijken naar de cijfers voor bijvoorbeeld Europa, Duitsland, België enzovoort. Als je doorklikt naar België, dan valt bijvoorbeeld op dat die unknown-categorie niet stijgt, dat die eigenlijk eerder gelijk blijft, maar de rest van de verschijnselen blijft hetzelfde. Daling voor Windows, stijging voor Linux, OS X en andere. Dus dat kan je allemaal vinden op gs.stadcounter.com. En ik zal de links online zetten, ook met de link van België er ineens bij. Goed, eens kijken of we hier nog iets kunnen invullen op ons kruiswoordraadsel. Werboom, Engels, koorts. Ah, ik sta bij dat Engels moet zijn. De twee letters, dat is een ad. Photoshop, document, endung. Ik denk dat dat PSD is en die D klopt met de ad. Dus dat zijn drie letters, dat klopt. Staat er nog iets op? Ja, helaas. De tijd zit erop. Ik ga het meenemen. Ik ga het tijdens het eten verder proberen in te vullen. En ik ga de hele radiostudio overlaten aan Jan. Ik weet niet of die al helemaal klaar staat. Of ik nog een uitgangsmuziekje van de webgang moet opzetten. Of de tune misschien. Maar de tune zit er niet in de cd-speler. En ik heb hem hier niet digitaal. Heb jij? Dan mag jij... Switchen met de tune. Oké, bedankt voor het luisteren. Niet tot volgende week. Volgende week ben ik er niet. Of misschien raak ik er net wel. Nee, ik ga niet geraken. Ja. Misschien net wel. Het zal op het kantje bordje zijn. Goed, de rest komt online. En hopelijk is Mart er dan volgende week. Over naar Beatscapes. Of naar Catoche.
1: On est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet. Cette année-ci, il y a un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati avec

meteen vertrokken voor een Beatscapes. Beatscapes, andere sounds. Beatscapes, een beetje in vakantie. Stemming. De laatste keer met de techniek.

Zo, alle metertjes weer mooi in het rood. Buiten de lijntjes. De beat van Beatscapes. Zal u toch wel wat moeten missen, deze aflevering. Volgende aflevering zal dat waarschijnlijk ruimschoots goed gemaakt worden door de vervanger. Die u volgende week hier hopelijk samen met mij nog te horen krijgt. En dan zal het even schloes zijn met de techniek. Stemmetje. Maar voor vandaag hebben we toch nog wel wat vinyl bij. Zoals deze baanloest. Electronics van, goh, toch alweer een hele tijd geleden. Velen waren nog niet geboren. 1999.

Tweemaal ouder werk van Weirdust om zijn nieuwe plaat, die morgen voorgesteld wordt in het bos, aan te kondigen. Dit was Aqua, het 7-inch

En het volgende van Weird Dust is op Crevet, Brusselse Crevet, uitgebracht. 2019. Tribe.

dildop of doplip of nou, het zweeft in ieder geval lekker door elkaar. Karaoke kalk. Een aflevering elektronica bij deze toch wel warme temperaturen.

Jan und Kleine dus. City Center

Why?

Dank.

Van Giscombs gebroken beats naar die Vaporizers gebroken beats is slechts een kleine stap. Phantom Noise Records.

geregeld live of achter de coulissen of voor de coulissen te zien in Scheldhalpenzuid. The Vaporizer. Dit is ondertussen Sonig. Wilt u daar ook een introductie van? Ezo Gnomig. Ook alweer 1999. Hier hoeft niet veel uitleg bij. Daar heb ik toch de indruk. Zonder breaks.

honing in combinatie ondertussen met Bori. De Ninja Fik EP. Muziek uit 1999. Op het Zweedse Pitch Cadet Records. Martin Abrahamsson. Mutfilicht. Met Givende.

Op 11 augustus 1999 was er in, voor een totale zonsverduistering in, waren we in Noord-Frankrijk. En het werd een totale zonsverduistering inderdaad. Daar is toen enkele maanden later een picture disc van uitgebracht op het Marquant Record. En die hoort u momenteel op de achtergrond. Aan de ene kant is van de picture disc is. Het is al beide kanten wel elektronische muziek, maar het fotogedeelte aan de ene kant is de zonne-eclipse op haar hoogtepunt. En de andere kant geeft tijdsgebonden weer wat er gebeurt.

tussen 11 uur 31 en 14 uur 38 midden Europese tijd. Het draait wel snel rond.

12 augustus 2026, dus komende tijd, is er opnieuw een zonsverduistering. U kan daarvan grotendeels genieten hier in België, anders moet u richting IJsland of richting Spanje of Mallorca, dacht ik. Maar vergeet zeker de je eclipsbril niet.

Met deze zonne-eclips neem afscheid van het luisterend publiek, verblind door de ondergaande zon, hier in de studio's van Radio Salto. Tot zondag op de 14 juillet. Victor Jacobs, Leijenberg en Bart Tati. Of nog tot volgende week, dan zit ik hier met. Dan zit ik hier nog met normaal gezien Gonzo en Tony Slavski. Even gezellig rond de micro's en de platen. Vooral weer een Beatscapes. Maar dat is voor.

0: Goedenavond, welkom op Wave Frequencies op Radio Centraal. Groetjes aan Chris en Bea uit Berlijn. We zijn begonnen met dezelfde drie als vorige week, want ik ben iets later toegekomen omdat parking afgesloten is hier aan de overkant. Dus ik moest in de parking van de Grote Markt een plaats gaan zoeken. Daarmee ben ik iets later gekomen, ja. We gingen van start met Non-Human, Hongerige Liebe, Circle of Doom CD uit 2023. Microchip Leak, New York, New York, een 12-inch uit 87. En Ivanovic dans l'ombre met Kennedy, Kennedo, een 12-inch uit 87. Volgende fragment is live.
1: Thank you so much! There's no better way to celebrate. Thank you!

Krak, krak, krak. Ja. U luistert nog steeds naar Wavefrequencies op Radio Centraal. Uw wekelijkse Minimal Synth afspraak met Chris achter de micro, Lieven achter de draaitafels en het mengpaneel. Chris is vandaag verontschuldigd, die is in Berlijn. U hoorde Fronto for Two, Don't Crash, live at AB, the final show. Daar is ook een dubbel CD vanuit, Blackout. Dan Factory met Carnivore, Carnivore van de Awaken, verzameld uit PJ 87. En we gaan terug live. In Gradual Isolation, met World Isolation, van de pas verschenen LP Remaining Faces op Valhalla Records. Er zijn exemplaren rechtstreeks te verkrijgen bij mij, gesigneerde de eerste 100 of anders gewone exemplaren via de Bandcamp page Valhalla Records. En nu gaan we terug live naar de Ancien Belgique.

wave frequencies.

0: En nog steeds afgestemd op Wave Frequencies, elke donderdagavond op Radio Centraal. Groetjes aan Chris, Bea en Marco uit Berlijn. We hoorden achterin volgens Cabaret Voltaire 2424 live at Ancien Belgique in Brussel op 12 juni van dit jaar. Vive la fête, je ne veux pas, een cd uit 1998. Heruitgebracht in 2020 door Wagon Music. Wagonmaniac Music in 2020 en Terms of Abuse Happy Together van Underground Wave volume 7 op Valhalla Records. Het volgende is natuurlijk een tatoeage op je linkerknie.
1: Wave Frequencies.

En we zijn nog steeds bij Wave Frequencies op Radio Centrale. Elke donderdagavond van 8:30 to 10:00. U hoorde achterin volgens bacteriële infectie met Dreamless van de Dreamless CD uit 2000. Mitra Mitra met Blender van de Mitra Mitra LP uit 2016. En Parade Ground met Mons van de Golden Years verzamel LP op Dark Entries. Het volgende nummer is een live versie van Dark Horse van niemand minder dan Typisch Belgisch.

0: King Koen, die een liedje over Erika heeft gemaakt, uitgebracht op cassette midden jaren 80 en heruitgebracht op Underground Wave volume 7 op Valhalla Records. Daarvoor Das Ding met Dark Wave, een dubbel LP op Electronic Emergencies, Practical Limits of Nihilism. En als eerste een live versie van Dark Horse, uitgevoerd door Typisch Belgisch Live at the Phantom. Nog een kwartiertje te gaan hier op Wave Frequencies, uw wekelijkse Minimal Synth afspraak op Radio Centraal.
1: Enter the carousel.

We zijn bijna aan het einde gekomen van Weerfrequenties. Volgende week is Chris er terug bij. Groetjes aan Chris en Bea, die zitten nu in Berlijn. U hoorde Analog 80, The Last Age, Single Handed, The Morning Carousel, origineel verschenen in 1983 op een cassette, Flanders Typology. Uitgebracht in 2025 door Valhalla Records op Underground Wave volume 7. En Buskull Lost in the Club van de LP Fascination uit 2022. Nog 5 minuutjes op Wave Frequencies. Het volgende nummer begint nogal speciaal. We hebben het vorige week ook gedraaid. En we draaien het niet opnieuw. Nee, sorry. Verkeerde nummers. Daar komt die.

de counter. Mooi naar Verkouteren, als hij kalm blijft. Mooi, Van der Smissen. Zoals we hem kennen, beheerst nog even het dribbeltje doen. En daar is Verkouteren door, geen buitenspel.

0: Vandaag is geen pinknummertje om potagejour mee te beginnen, maar ik vermoed...
1: Ik hoor jou niet.
0: Nee, nu is er iets met de micro, ja.
1: Ja, welkom in Potage du Jour, aflevering 34. En we zijn er helemaal klaar voor onze jaarlijkse driedaagse in de Kempen, Sven. Ja. Namelijk het Shockfestival in Geerle. Ik ben de tel ondertussen een beetje kwijt, maar ik schat dat dit mijn 25e editie wordt. En Shock viert zijn 50e.
0: Ja.
1: Feest dus.
0: Ja,

0: Mic check, ja.
1: Ja, nu lukt het wel.
0: Slecht contact hier ergens, zal het eens melden.
1: Wat wou je nog zeggen over, over de vorige plaat? Want dat is niet echt doorgekomen.
0: Dat we dus eens een keer niet met een punknummertje begonnen vandaag, maar ik denk niet dat je in slaap gevallen bent die eerste twee en een halve minuut. De OC's waren dat, John Dwyer zijn groep. OC's, die OC's, Orange County Sound, OCS. Orinoco Crash Suite, allee, die veranderen om de paar jaar van naam. Ze zijn ook super productief. Ze hebben deze jaar ook weer al twee EP's gedropt. Dus ja. En een groep die ik absoluut wil zien op Shock in Gierle.
1: Dus, waar wij nu al naar uitkijken.
0: Ja, morgen vroeg 9:30 zijn we vertrokken.
1: Ja.
0: Om ons luchtmatrasje op te blazen.
1: In Vosselaar of all places.
0: Ja.
1: Ja, daarna hoorde u een band opgericht in 1984 in Melbourne. En dat zal niet de laatste keer zijn dat u nog iets van Melbourne hoort.
0: Nee.
1: Bandje opgericht eigenlijk door een groepje scholieren van het middelbaar. Deze de Seminole Reds. Maar dus uit 1984 al. De mannen waren hevig geïnspireerd door de Stooges, MC5, Black Flag, Bad Brains en zelfs een vleugje AC/DC. En zij speelden eigenlijk al een cruciale rol in de garage rock en de punk scene in Australië. In 1999 werd de band ontbonden wegens de tragische dood van Michael Weber door een heroïne-overdosis. Ja. Een immens populaire band uit Nederland zong er ooit een nummer over. Heroïne, godverdomme, heroïne. Welke band zou dat nu zijn? Mm-hmm. En hij werd ook slechts 32 jaar. En daar heeft die andere band ook nog 32 jaar.
0: Ja. Ook nog, ja, inderdaad.
1: Ja, misschien.
0: Kan geen toeval meer zijn.
1: Nee. Ja. De debuutplaat van de Seminole Reds heette Omnipotent en kwam uit op Mr. Spaceman Records in 1986. En uit deze plaat hoorde je het nummer Rat Race. Straks nog meer uit Melbourne.
0: Yes.

0: Bizarro's uit Akron, Ohio. Terug naar 1977 met Ice Age uit Bizarro's en The Rubber City Rebels.
1: Zou ik wel kunnen gebruiken, een beetje ijs nu.
0: Ja, maar niet aanwezig hier. Kunt u je handen onder de kraan houden, zelfs of zo. Ja. Een beetje postpunk, een beetje new wave-achtig nummertje uit de Akron muziekscene van eind jaren 70, waartoe deze Bizarro's behoorden. En het u wellicht bekendere Devo, wereldberoemd met Whip It, of de cover van I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones, die waren ook part of die Akron sound. Dus de Bizarro's hoorde je met Ice Age.

0: Ja, de uitvinders van de term psychedelic rock. En deze mannen zijn afkomstig uit Austin, Texas. Ik heb het over de 13th Floor Elevators. En verantwoordelijk voor deze toch wel cultklassieker, You're Gonna Miss Me. Uh-huh. De band die bestond uit drie kernleden. Rocky Erickson, de meest bekende, met zijn woeste bezeten stem. Tommy Hall, dat was de tekstschrijver en filosoof die de electric jug of elektrische kruik bespeelde. Hoorde je net dat was dus de kruik.
1: Okay.
0: En verantwoordelijk voor dus het typisch borrelende geluid van de groep.
1: Ja.
0: En dan had je ook nog Stacey Sutherland, de leadgitarist die met zijn reverb overgoten innovatieve gitaarlijnen de basis legde voor heel het acid rock genre.
1: Ja.
0: De ganse band die gebruikte openlijk LSD, bijna op een religieuze manier, niet op een recreatieve, en kwam daardoor regelmatig in conflict met de lokale wetsdienaars.
1: Ja.
0: Ja, ze wisten ook niet van ophouden, die namen dus de ene trip naar de andere. En in 1969 werd frontman Rocky Erickson, een beetje een dramatisch verhaal, gearresteerd voor het bezit van een kleine hoeveelheid marihuana. Nu toen was Texas en waarschijnlijk nog steeds zeer repressief.
1: Ja.
0: En om een lange gevangenisstraf te ontlopen, pleitte hij ontoerekeningsvatbaar. Wat maakte dat hij werd opgenomen in een zwaar beveiligde psychiatrische inrichting, het Rusk State Hospital, waar hij eigenlijk gedwongen werd onderworpen aan een elektroshocktherapie en zware medicatie. En daar is de man niet goed uitgekomen.
1: Dat zal niet.
0: Was zo traumatiserend voor hem, maar eigenlijk voor heel zijn leven. En beschadigde zijn, zijn mentale gezondheid permanent.
1: Ja.
0: Getuigen ook verschillende interviews met de man en ook de solo-LP's die hij gemaakt heeft. De man had permanent demonen in zijn hoofd. Het betekende ook het einde, of het definitieve einde van de band. En over Rocky Erickson zelf is een mooie documentaire gemaakt. En die moet je zeker eens zien op YouTube.
1: Oké. Okay.

0: Een Deens-Braziliaans garage rock duo. Het is een koppel, denk ik. Flavia Kouri en Martin Kouri. Als ze de achternaam is normaal getrouwd, dan denk ik. Hè. Samen de Courets. Ik heb ze al een paar keer live gezien, een keer in Berlijn.
1: Of misschien broer en zus. Dat kan ook.
0: Kan ook, ja. Dan, ja, toch verre tegengeboren Braziliaanse Denen.
1: Ah ja.
0: Ja, goed, ja, ik weet het ook niet. In Berlijn een keer gezien, maar ook in de Jingle Jangle hebben ze gewoon al opgetreden. Live zijn ze beren goed. Op plaat vind ik die energie wat minder. Dit viel nog wel mee, maar ik vind... Ja, ja, het komt niet altijd over zoals het live klinkt. Edge of My Nerves van de Courets. En ook die staan zaterdag op de affiche van Shock, maar dan in de Titi Twister. Dus niet op het hoofdpodium, zeg maar.

0: Van Bill Plummer en de Cosmic Brotherhood heb ik een van de vorige weken nog een nummer gedraaid, maar omdat dit best eigenlijk wel een leuke plaat is.
1: Absoluut, zie daar.
0: Ja, uitgebracht in 1968 op Impulse Records, kreeg je vandaag een toemaatje, het nummer Song Plum. En Bill Plummer, ja, zelf was eigenlijk een studiomuzikant en was klassiek geschoold en eigenlijk zijn voornaamste instrument was contrabas. Okay. Maar blijkbaar had hij verschillende interesses en kreeg hij, wou hij sitar spelen en heeft hij dus bijles gekregen van Ravi Shankar.
1: De grootmeester.
0: Inderdaad.

0: Sinds vorige week had jij nog de Turnaround uit Melbourne met het nummer Color Your Mind. Dat was dan van halverwege jaren 80 en zo wat pionierschinder dan zeker van de psychedelic rock of zo.
1: Ja, revival, hè.
0: Revival, ja. Maar dit is dus de huidige lichting die je net hoorde. Brown Spirits, ook uit Melbourne. Goede muzikaal zaal daar of zoiets. Ja. Of goede grond of whatever. Trouwens ook de eerste Australische band die ooit bij het Britse Soul Jazz label hebben getekend. Ze hebben er nu, ja, ze hebben recent 3 LP's heruitgebracht ervan. Ze hebben er nu dan 5. Dit komt uit 1 van die 5. Een gelaagde en geslaagde mix van krautrock, psychedelica en free jazz. Ode to Dorothy was dat van Brown Spirits uit Solitary Transmissions. Dat was dus LP.

0: Dit nummer Unchain My Heart kent u ongetwijfeld ook van Joe Cocker. Ik denk zelfs in de jaren 80 dat dat pas is uitgekomen. Dit is veel beter. Maar de originele versie is uiteindelijk van Ray Charles uit 1961. Dit kwam niet zo heel veel later, in 1963. Een Keniaanse zanger, Sal Davis, die bracht zijn versie uit in de Lage Landen. Werd ook opgenomen in België trouwens. Okay. En die werd bekender, althans in België, dan de versie van Ray Charles. Maar ook dit nummer, Unchain My Heart, heeft een link met het Shock Festival, want daar treden zondag in de vooravond de Paranoiacs uit Burm of Bornem. En toen zij nog jong, luid en snotty waren, stond ook dit nummer op hun playlist.
1: Dat is wel even geleden.
0: Inderdaad.

begin jaren 70 Miss Indiana geweest. En het was ook de allereerste zwarte vrouw die dat kroontje mocht opzetten. Maar ja, het is vooral gewoon een supergoeie zangeres. Dat is wat belangrijker dan Miss Indiana, denk ik. Haar soul jazz album Maiden Voyage kwam uit op het Black Jazz Records label. Een bekend jazz label dat maar enkele jaren heeft bestaan, maar wel wat goede dingen heeft uitgebracht. En in 1973, mijn geboortejaar, bracht ze dus haar LP Maiden Voyage uit. En daar hoorde u het titelnummer uit, Kelly Patterson met Maiden Voyage.

0: Sven, een streepje muziek. Ja. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Want vroeger hoorde je dat op de radio. U luistert naar een streepje muziek.
1: Een streepje, ja.
0: En dat klinkt toch ongelooflijk radiotruttig, vind ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, toch een streepje Scandinavische volk van de Noorse deerne Juni Habel.
1: Ja, mooi.
0: Ze heeft, ja, ik vind het een heel mooi album. Drie heeft ze er ondertussen al op haar naam staan. En dit nummer, Another High, komt uit haar laatste album, Evergreen in Your Mind, dat in april van dit jaar uitkwam.
1: Okay.
0: Haar teksten en melodieën zijn diep verbonden met de natuur en ze kiest bewust voor een organisch en onthaast opnameproces. Klinkt heel woke en,
1: ja, ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Ja, heel yoga-achtig.
1: Ja, ja, je weet dat het helemaal, ja.
0: Ja. Kan ook eigenlijk een beetje niet anders dan zo zijn als je vertoeft tussen de stilte en het natuurschoon van de Noorse fjorden.
1: Ja.
0: En ja, deze plaat, zowaar een pastoraal pareltje, Juni Habel.

0: Lapin du jour zit er bijna op. Zometeen nog één nummer uit de platenkast van Sis om af te sluiten. En zo net een nummer uit onze LP van de maand, onze soepgroente van de maand. Rachel Kitchlew's Flirty Ghost. Dat is die Londense harpiste die wel net iets anders doet dan de, met haar harp dan de klassieke harpiste.
1: Ja, en een beetje in de stijl van Dorothy Ashby. Als ik mij... die maakte eigenlijk ook... op de harp, een soort van crossover muziek, zeer de moeite waard is om te beluisteren. Okay. Dus ook een naam om te onthouden. Ja, onthouden.
0: Nummer 2 uit die LP was het Panther Jam. Je krijgt nog heel de maand, elke week een nummer uit die LP.
1: Zo. Ja, ons programma zit er bijna op. Ben jij klaar voor 3 dagen festival? Want wij zijn ondertussen toch al wel vinnige vijftiers.
0: Ja.
1: En we zijn niet meer zo'n tentmensen.
0: Nee, dus, dat is een beetje glamping op de hof van de kameraad. Maar goed, dat is dat zegt.
1: In de tijd dat we met 1 onderbroek 3 dagen deden, is ook voorbij. En we willen ook wel eens ons douchen. Dus,
0: ja, proper jongens geworden ondertussen. Ja. Dus, Nee, ja, goed, dan ook bekend volk zien, goede groepen, een gezellige sfeer er altijd. Ik weet één iemand die er niet gaat zijn, Mr. Montenegro, want dat heeft hij een paar weken geleden duidelijk gemaakt in zijn programma. Ik ga in een shock. Dus die gaan we niet zien, maar goed. Voor de rest altijd een hoop vrienden en een leuk festival.
1: Ja. Als afsluiter van de avond, een van de pioniers van de minimal music, of hoe hij het liever zelf omschrijft, is muziek met repetitieve structuren. Aha. Philip Glass, met een nummer dat hij in 1982 schreef voor het muziek- en theaterstuk The Photographer. Dat is eigenlijk opgedeeld in 3 actes. Aha. En het gaat over het schandalige leven, of turbulente leven van een 19e-eeuwse Engelse fotograaf, Edward Maybridge.
0: Okay.
1: Nooit van gehoord. Moet ik eens iets over opzoeken, als ik daar zin voor heb.
0: Ja, misschien ook niet.
1: Misschien ook niet. Maar wat wel tof is, de tekst en het libretto zijn afkomstig van David Byrne. Uiteraard de Talking Heads. Mm-hmm. Dus wat Sven en mij betreft, tot volgende week voor een nieuwe potage du jour. Nu u nog, hè?
0: Ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: 11 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn, 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megasum Stereo, de 14e Party.
1: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le...

Goedenavond. U luistert naar Radio Centraal en de Magic Mushroom. Vandaag en volgende week zal u uitsluitend muziek te horen krijgen waaraan Mike Rutledge meewerkte. De man die gedurende 10 jaar het geluid van Soft Machine mee vormgaf met zijn toetsen. Meer introductie heeft hij niet nodig, dus steken we meteen van wal.

Michael Ronald Rutledge werd geboren op 6 mei 1943 in Maidstone, Kent, als zoon van een schoolhoofd. Thuis werd er alleen klassieke muziek gedraaid en Michael kreeg dan ook klassieke pianotraining en leerde noten lezen en harmonieleer. Zijn middelbare studies werkte hij af aan de Simon Langton Grammar School for Boys in Canterbury. Daar leerde hij Brian Hopper kennen, die klarinet speelde en met wie hij regelmatig samen muziek maakte. Via Hopper ontmoette hij ook diens jongere broers Hugh en Robert Wyatt. Bij deze laatste thuis kwam in het voorjaar van 1961 een rare kwiet aankloppen om er een kamer te huren. Zijn naam was David Allen, hij was een paar jaar ouder dan de vriendenkring van Mike Rutledge en hij had al wat van de wereld gezien, aangezien hij vanuit zijn geboorteland Australië naar Parijs was gegaan, alvorens naar Engeland over te steken. Hij introduceerde Mike en de anderen tot de jazz, met name pianist Cecil Taylor. Via diens pianostukken leerden ze ook de muziek van Thelonious Monk, Miles Davis en John Coltrane kennen. Dat leidde ertoe dat Brian Hopper, Hugh Hopper, Mike Rutledge en Robert Wyatt zelf ook de jazztour opgingen. Zoals u daarnet al kon horen in Man in a Deaf Corner, een geïmproviseerd stuk uit eind 1962 of begin 1963. Het nu volgende Frenetica is van iets later.

Het verblijf van David Allen bij de familie van Robert Wyatt duurde niet lang. Hij werd beschouwd als een slechte invloed en moest zijn huurkamer opgeven. Toch verdween hij niet geheel uit het leven van de muzikale vrienden uit Canterbury. In 1963 richtte hij namelijk samen met Hugh Hopper en Robert Wyatt het David Allen Trio op. Formeel maakte Mike Rutledge daar geen deel van uit, omdat hij op dat moment met een beurs psychologie en filosofie studeerde aan het University College Oxford. Tegelijkertijd volgde hij les bij avant-garde muzikanten Mal Dean en Raps Paul. Muziek was op dat moment slechts bijzaak voor hem en het gezicht van de Britse avant-garde had er waarschijnlijk helemaal anders uitgezien als hij rond 1965 zijn aanvraag voor een studiebeurs om over de plas Amerikaanse poëzie te gaan studeren niet te laat had ingediend. Als zijn studies het hem toelieten, speelde hij nog wel mee met het David Allen Trio. Zo was hij erbij toen op 3 juni 1963 een concert in de Marquee Club in Londen werd opgenomen. Deze opname zou door het Voiceprint label, pas in 1993, worden uitgebracht onder de titel Live 1963. Dit is Yasun Watts in een door mij wat opgeblonken versie.

0: wicked old target, yes sir. Wicked old target, yes sir. Wicked old target, yes sir.
1: In 1964 ging David Allen terug naar Frankrijk en werd het David Allen Trio opgedoekt, maar niet noodzakelijk in die volgorde. Allen bleef wel via briefwisseling in contact. De gebroeders Hopper en Robert Wyatt vormden mede Wild Flowers met later leden van Caravan en zanger-gitarist Kevin Ayers. Tegen 1966 was David Allen terug in het land en die overtuigde Wyatt en Ayers om samen met gitarist Larry Nolin deel uit te maken van zijn nieuwe band. Eerst noemden ze zich Mr. Head, maar uiteindelijk werd het, na het toetreden van Mike Rutledge, The Soft Machine, naar het boek van William Burroughs. Allen had persoonlijk toestemming gevraagd aan Burroughs en zijn fiat gekregen met het laconieke Can't See Why Not. In september 1966 verdween Nolin en was het basiskwartet een feit. Naar het eind van het jaar toe begon het kwartet meer en meer op te treden in het Londense underground circuit. Samen met de Pink Floyd speelden ze in de UFO Club, de Speakeasy en Middle Earth. En u weet uiteraard dat beide bands de lidwoorden al snel overboord gooiden. In januari nam Soft Machine de eerste single op, Love Makes Sweet Music, gezongen door Robert Wyatt.

Dat Soft Machine over twee bijzondere zangers beschikte, hoorde u aan de B-kant van Love Makes Sweet Music. Feeling, Reeling, Squealing, met Kevin Ayers achter de microfoon. In april 1967 namen ze 9 demotracks op in de Delane Lee Studios, maar wegens een dispuut over de kosten weigerde producer Giorgio Gomelski de baan de vrij te geven. Het was pas in 1972 dat het Franse Big Label ze uitbracht in hun reeks Faces and Places, onder de titel At the Beginning. Op 15 april 1967 huwde Mike Rutledge met zangeres Marsha Hunt, maar ze zouden niet lang daarna uit elkaar gaan, zonder meteen te scheiden. Juridisch bleven ze getrouwd tot in de jaren 80. Later dat jaar toerde Soft Machine door Frankrijk, waar ze zeer populair werden in Saint-Tropez aan de Côte d'Azur. Bij hun terugkeer naar Engeland in augustus 1967 bleek dat David Allan's papieren niet in orde waren. Hij werd terug naar Frankrijk gestuurd, waar hij uiteindelijk Gong zou oprichten. De anderen gingen door als trio en tekenden een contract met Probe Records. Hun management, dat ze deelden met de Jimi Hendrix Experience, stuurde hen begin 1968 mee naar Amerika als voorprogramma. Daar namen ze in de Record Plant in New York in april hun debuut op. Het werd voorafgegaan door de single Joy of a Toy met op de B-kant Why Are We Sleeping?

De oorspronkelijke solo's op de demo's uit april werden uiteraard voornamelijk ingespeeld door David Allan. Maar toen Rutledge deze taak moest overnemen met zijn Lowry Holiday Deluxe TLOR-orgel, bleek dat amper hoorbaar. Het instrument was namelijk bedoeld voor in de huiskamer. Naar men zegt was het Jimi Hendrix die hen aanraadde om het geluid door een fuzzbox te jagen. Om dat effect te kunnen aanschaffen verkocht Kevin Ayers zijn bontjas. Money well spent, zegt men dan in het Engels, want het typische geluid van Mike Rutledge is een van de steunpilaren van de Soft Machine Sound. Het hielp natuurlijk dat hij Marshall Stack gebruikte als versterker. Bij hun terugkeer in Londen haalden ze terug een gitarist in, Andy Summers, wiens toenmalige band Dantelion's Chariot net uiteen was gegaan. Hij repeteerde een aantal keren met de anderen in Londen en ging dan mee op tournee naar de States. Dat was in juni en juli 1968. Het klikte echter niet bepaald met Kevin Ayers en tegen oktober 1968 zat Summers in Los Angeles als lid van Eric Burdon and the Animals, met zijn ex-collega uit Dantelion's Chariot, Zoot Money. Ayers zelf stortte echter fysiek volledig in door een combinatie van het vele optreden en een slecht getimede poging om vegetariër te worden. En na het laatste optreden van de tweede tournee met de Jimi Hendrix Experience nam hij zelf op amicale wijze, dat moet gezegd worden, ontslag. Feitelijk bestond de Soft Machine toen niet meer. Wyatt bleef in Amerika om demo's op te nemen, onder andere met Jimi Hendrix en Kim Fowley, en Rutledge ging terug naar Londen. Lullaby Letter is de laatste track die ik u ga laten horen uit het titeloze debuut, waaruit u daarnet ook al Why Are We Sleeping en Save Yourself hoorde. Het verscheen in december 1968 in Amerika, Canada en Frankrijk, maar niet in het Verenigd Koninkrijk.

Soft Machine mochten al de facto gesplit zijn, Probe had nog wel recht op een tweede album. Wyatt en Rutledge promoveerden daarop Hugh Hopper van roadie tot bassist en componist. Ik heb een stukje tekst van Hopper gevonden over deze periode. In vertaling gaat het als volgt. Na de tour door de VS in 1968 als voorprogramma van Hendrix waren de Softs compleet murw. Nooit meer, riepen ze. Kevin Ayers vertrok om zich voor de rest van zijn leven aan zon- en mediterrane eilanden te wijden. Robert Wyatt wilde in de States blijven en solo gaan. En Mike Rutledge hoopte nooit nog een club, theater of stadion van binnen te zien. Maar ze waren vergeten dat ze een contract voor 2 platen hadden getekend. En een man moet doen wat een man moet doen. Ze vroegen mij om Kevin te vervangen. Gewoon om 1 studioplaat in te spelen en dan terug naar het echte leven. Haha. Natuurlijk werd het, zeg, kunnen jullie nog even meespelen op Hendrix Londense concert om de plaat te promoten, jongens? En dan, we hebben hier nog een klein toertje door Frankrijk en Nederland. En weg waren we voor nog eens 10 jaar. Tot daar Hugh Hopper. Zo trokken ze in februari en maart 1969 naar de Londense Olympic Studios. Brian Hopper kwam ook af en speelde enkele saxpartijen. Het resulterende volume 2 was heel wat minder toegankelijk dan het debuut met zijn complexe maatsoorten en dadaïstische humor. Op de hoes stond niet voor niets, there is music for the body and music for the mind. The Soft Machine plays music for the mind. Mike Rutledge zei in een interview, we mikken op meer ingewikkelde ideeën waarbij de structuur binnen een stuk voortdurend verandert. Je hoorde er als eerste proeven het veelzeggende Dada was here uit, gevolgd door Fire Engine Passing with Bells Clanging. En als afsluiter van dit hoofdstuk luisteren we naar de groepscompositie 10:30 Returns to the Bedroom.

0: In mei 1969 speelde de Soft Machine mee op twee tracks van de Madcap Laughs van Syd Barrett, die uit Pink Floyd was gezet wegens geen licht meer op de bovenste verdieping. Degene die u hoorde was No Good Trying, de andere is Love You. In dezelfde Abbey Road studio werkte een uitgeruste Kevin Ayers vanaf juni aan wat zijn eerste soloalbum zou worden, Joy of a Toy. Hij was net terug van Ibiza, waar hij op krachten was gekomen bij David Allen, die in de nasleep van mei 68 naar daar was gevlucht. Het trio van Soft Machine werkte mee aan de LP en er werd zelfs een gitaarlijntje opgenomen door Syd Barrett, maar die was zo van de wereld dat hij zelfs zijn gitaar niet gestemd kreeg. Voor wie de LP niet kent, het is een absolute aanrader, maar ik heb helaas niet de tijd om u meer dan één nummer te laten horen. Song for Insane Times, waarop Mike Rutledge duidelijk zijn stempel drukte.
1: Is dat too long?

Net nadat de opnamen voor Joy of a Toy waren afgerond, verscheen volume 2 van Soft Machine. In hun eigen land was het eigenlijk hun debuut, want voor de eerste LP moesten de fans naar de importwinkels. Het toen toonaangevende magazine Melody Maker vond de plaat voor een groot deel briljant. Wat ik nog dien te vermelden is dat hun verplichtingen jegens Probe Records met volume 2 waren nagekomen en dat ze op zoek konden naar een ander label. Het werd uiteindelijk CBS. Met z'n gedrieën componeerden ze tegen het midden van het jaar de soundtrack van de multimedia show Spaced van Peter Dockley in The Roundhouse, met balletdansers, standbeelden en acrobaten. Er werd ook aan meegewerkt door Mark Boyle, die bekend stond om zijn vloeistofprojecties. Het evenement was een van de eerste Britse voorbeelden van multimedia performance art en was gedurende een vijftal dagen te bezichtigen en beluisteren in Londen. Brian Hopper was weer wat sax komen inspelen voor Spaced en werd zelfs even volwaardig groepslid, maar tegen oktober 1969 was hij terug vertrokken. In zijn plaats kwamen saxofonisten Elton Dean en Lynn Dobson, cornetspeler Mark Cherich en trombonist Nick Evans. Deze laatste twee waren na twee maanden alweer weg. Moest ik er de tijd voor hebben, dan zou ik u live werk van deze formatie kunnen laten horen, want Soft Machine is de act waarvan ik na Frank Zappa en Hawkwind het meeste platen bezit. Maar ja, vier programma's zou misschien wat veel van het goede geweest zijn. Op de derde LP van de groep staat nog een track die gedeeltelijk live werd opgenomen door Wyatt, Ratledge, Hopper, Dean en Dobson. De opener Facelift. Er werden op de plaat ook stukjes in verwerkt uit Spaced. Goed opletten, het begint heel stil.

Facelift. Third verscheen in juni 1970 en bereikte nummer 18 in de albumcharts. Voor mij had het nummer 1 mogen zijn, maar ik moet toegeven dat het me wat tijd heeft gekost om er volledig in te komen. Tijd en een paar joints. De drie andere tracks van de dubbele LP werden opgenomen door Rutledge, Hopper, Wyatt en Dean en lieten een groep horen die duidelijk de transitie aan het maken was naar progressive jazz rock. Dat werd nog duidelijker op de in oktober en november opgenomen opvolger Fourth. Inmiddels was Robert Wyatt minder en minder tevreden met de richting die de groep was ingeslagen en vooral denk ik met het feit dat zijn ideeën niet meer werden aangenomen door de anderen. Op de hoes van zijn in augustus 1970 opgenomen solo-LP The End of an Ear omschreef hij zichzelf als out-of-work popsinger currently on drums with Soft Machine. Maar dat zou niet lang meer duren, want na de sessies voor Fourth gaf hij zijn ontslag en richtte hij Matching Mole op. Ik heb beide groepen live zien spelen in, denk ik, de Arena Hall in 1972 of 73. Geweldige optredens met Robert Wyatt zo stoned als twee krabben. Niet lang daarna viel hij uit het raam tijdens een feestje. Dat is de officiële versie. Ik heb echter een andere gehoord. Het verjaardagsfeestje in kwestie was bij Lady June thuis en die was net verhuisd van het gelijkvloers naar de vierde verdieping. Wyatt zou in de slaapkamer betrapt zijn met de vrouw van een andere aanwezige en sprong met zijn stoonde kop uit het venster, aannemende dat hij zich op de begane grond bevond. Enkele seconden later was dat ook zo. Omdat u zo braaf geluisterd heeft, ga ik u meteen twee nummers laten horen uit Fourth, het tweede en het vierde deel van de kantvullende suite Virtually.

Fourth, de titel wordt ook dikwijls gegeven als gewoon het cijfer 4, maar dat hangt ervan af welke persing men bekijkt, verscheen in februari 1971. Men moest natuurlijk op zoek naar een vervanger voor Wyatt en in eerste instantie viel op aandringen van Elton Dean de keuze op Australiër Phil Howard uit de band van Clive Stevens en de Keith Tippett Group. Howard werkte in 1971 samen met Dean aan diens solo-LP Elton Dean, later heruitgegeven als Just Us. En ik ga u daar een stukje uit laten horen, want Mike Rutledge speelde ook mee op een paar tracks, zoals Blind Badger. Andere bekende namen op de hoes waren die van Mark Cherick, Roy Babington en Nick Evans.

Phil Howard ging met Soft Machine mee de studio in voor hun volgende LP 5, maar werd halverwege de opname ontslagen omdat Hopper en Rutledge vonden dat de muziek wat te freeform aan het worden was. Op de eerste kant van het album deed hij nog wel mee en daaruit hoorde u All White. Om de titel beter te begrijpen moet u misschien weten dat de hoes van 5 volledig zwart was, met daarop ook nog eens een zwarte 5. Na zijn ontslag bleef Howard wel lid van Elton Dean's zijproject Just Us. Later verdween hij volledig uit de muziek en werkte hij naar het schijnt op een boorplatform in de Noordzee. In zijn plaats kwam de man die eigenlijk de eerste keus was van Hugh Hopper en Mike Rutledge, John Marshall, een jazzdrummer die bij Jack Bruce en Nucleus had gespeeld. Op kant 2 van Fifth speelde Roy Babington contrabas op alle tracks. En toch ga ik er u nog één uit kant 1 laten horen, MC. Daarna hoort u als aanloop naar de uitzending van volgende week ook nog 1983 uit het zesde album van Soft Machine.

Ziezo, tot daar een eerste keer Mike Rutledge. Volgende week hoort u de rest van het verhaal. Tenminste, als u dan weer om 11 uur afstemt op Radio Centraal voor The Magic Mushroom.

0: Mijn koptelefoon staat stil. Ja. Excuses. Ik dacht van, ik hoorde zelfs mezelf niet mijn laatste adem uitblazen op deze scherzo. Maandagochtend, het eerste live programma. Zoals steeds, we zijn er weer. Welkom, welkom. En we zijn eigenlijk weer al verder gegaan, halverwege waar we gebleven waren vorige keer.
1: We zijn er de planeten van Gustav Holst aan het luisteren. En dit was Saturnus.
0: Mm-hmm. Beetje omringd. Weet je wat de katholieke kerk ooit in haar wijsheid in de middeleeuwen of wat dan ook ooit heeft beweerd, toen de eerste telescopen werden naar onze planeet gericht. En daar zag men dus Saturnus. En daar zag men dan plotseling ringen rond Saturnus. En dat was dan helemaal van, what the fuck is dat? En dat kon maar één iets betekenen, vond de pauselijke kerk toen op dat moment. Je weet het ook waarschijnlijk, elke luisteraar weet het ook, maar ik ga toch het even zeggen.
1: Ik weet het niet.
0: Het was de voorhuid van Jezus Christus, uiteraard, die dan rond de planeet Saturnus was. Het kon niet anders. Wat anders zou het kunnen verklaren? Zo'n ronde cirkel rond de planeet. Een planeet.
1: En die schoof dan ook zo af en toe naar onder en naar boven?
0: Neem het wel. Af en toe is een poetsbeurt.
1: En die dachten dat die planeet dat geen bol was, maar eigenlijk een staaf die ze van ver bekeken dan of zo.
0: Ja. Nog heel, heel, heel ver diep ging het heelal penetreren, als het ware. Nee, Saturnus. Het is wel prachtig. Hè? En vorige keer ook, je kan geloof ik naar Jupiter luisteren en dan hoor je... En naar Frank Zappa, die in zijn tweede LP, Absolutely Free, heeft hij een fantastisch nummer van 8 minuten. The Ritual van de Pumpkin enzovoort, lange titel. En daar komt echt copy-paste, heeft hij dat stukje gebruikt van Jupiter. Maar goed, gaan we dan alle planeetjes nog doen? Ja, welke zijn we dan?
1: We hebben vorige week Mars, Venus, Mercurius en Jupiter gehad. We hebben Saturnus gehad. Dan gaan we nog in Uranus en dan naar Neptunus.
0: Oké. Geen Uranus, grappen, deze keer.
1: Nee.
0: Dat gaan we absoluut niet doen. Het is heel luisterbaar. Het is ook Engels, hè. Het heeft iets...
1: Het was Saturnus, the bringer of old age. En Uranus is de magician. De magician.
0: Ja, ja.
1: En Neptunus de mystiek. Ja, dat gewoon allemaal een magisch-mystieke dingen worden. Hè?
0: Mm-hmm. En ik vind het wel aangenaam om te luisteren. Het is heel melodisch, het is heel Angelsaksisch eigenlijk. Het is lekker voor het oor.
1: Ja, ja. Het is geen moeilijke muziek.
0: Nee.

0: Ja, klinkt heel voorlopend, hè? Want vergeet niet, muziek tussen, geschreven tussen de planeten tussen 1914 en 1917.
1: Ja, die heeft dat gepikt van een horrorfilm, dat koos eigenlijk. Ik heb dat gehoord.
0: En het strafste van al is, nog voordat er film bestond, zo heeft hij het ervan gepikt.
1: Ja, ik zal je vergeten de welke, hè.
0: Ja. Ja, ik kom er ook niet een beetje tot de stijl, een beetje van Exorcist, of die jaren 70 horror denken, hè? Die Exorcist en zo.
1: Ik krijg wel de inval, ja.
0: Maar ja, ook wat we later hebben gekregen, is dan zeker ook die vrouwenstemmen, die koren, die dan heel etherisch de planeten of de ruimtevaart of zoiets gaan begeleiden in films, in science fiction films. Dus in die zin was het een vaarlopertje, Gustav.
1: Gustav.
0: Ja, Gustav. Met de Engelse naam Gustav. Gustav. Gustav. Gustav.
1: Ik dacht... een prelude in een fugue te spelen van Bach.
0: Rechterop, want na de planeten, terug naar de aarde. En wie is er Bacher dan Bach?
1: In doorgroot pact. Bach werken verzuignis 531. Gespeeld door Sebastian Pixie.
0: Oké.
1: Okay. Is dat nog hoor?
0: Zeg mij nog eens, of mij en de luisteraar nog eens eventjes die Bachwerken Verzagnis en die kuil, die nummers die eraan gegeven worden. Dat lijkt allemaal zo heel vast, maar zijn het niet gewoon een beetje liefhebbers, amateurs van op dat moment die zeggen van oké, het is goed geweest, nu ga ik er eens voor definitief alle nummers aan geven?
1: Nee, dat zijn altijd inderdaad mensen, meestal muzikologen, die inderdaad... zich vaak specialiseren in de componist en die dan een cataloog maken, noemen ze eigenlijk gewoon.
0: Ja.
1: Die catalogiseren al het werk volgens een bepaalde nummering met een bepaalde logica erin.
0: Ja.
1: Bij sommigen is dat chronologisch. Bij Bach is dat bijvoorbeeld ook ingedeeld in van nummer tot nummer zoveel. Dat zijn de cantates van nummer tot zoveel.
0: Ah, ja.
1: Dat zijn
0: okay.
1: De orgelwerken van nummer tot zoveel. Dat zijn de concerto's en zo verder.
0: Okay. Ja.
1: Dus vandaar dat je zo rond de 500 zit altijd bij de orgelwerken.
0: Juist.
1: In de 1000 zitten bij de concerto's. De vroege nummers zijn allemaal cantates, denk ik. Ik heb dat niet helemaal buiten. Maar...
0: Nee, maar dat is het principe.
1: Op het principe bij Bachwerken Verzagnis, want
0: ja.
1: De kuchel kan in heel andere delen. Dat is de kuchel van Mozart is.
0: Ja.
1: En dan de RV. Sommigen hebben zelfs twee catalogussen.
0: Ja, dat heb je dan ook nog eens, concurrentie. Maar dus op een gegeven moment, ja, beslist men... Want elke componist die begint, en die is 16 jaar, en die heeft zijn eerste stukje, die heeft nog niet direct nummer 1. Dat is pas eigenlijk...
1: Soms wel opus nummers.
0: Ah ja.
1: Okay. Opus is de uitgave 1, uitgave 2, hè. Opus 1, opus 2, opus 3.
0: Oké. Okay. En dat was toen op papier, op notjes.
1: Dat stond op de bladmuziek.
0: Ja. Want dat was eigenlijk het echte... Nu is het op... Of het is uitgebracht op muziek, op een drager, maar toen was het natuurlijk uitgebracht op een...
1: Papier.
0: Een uitgever. Ja. Noten. Schrift.
1: Ja, de oudste opnames ter wereld zijn op notenbalken gemaakt, denk ik.
0: Dat ook. En nu nog, hè. We zien in renaissance schilderijen, zien wij daar plotseling noten opduiken op een schilderij. En dan kunnen die gespeeld worden. En dan, hey, wonderlijk. We horen en we zien muziek. Ja, juist. Dus de kachel werkt.
1: Ja, nee, deze zijn de Bachwerken. De kuchel, kuchel heb ik niet bij.
0: Dat is de Mozart.
1: Ja.
0: Bachwerken, Verzagnis.
1: Zoals luisteren, hè. Wacht even, kijk welk orgel is dat, want dat is meestal nog het interessantste. Stok het er wel bij. Oh, hier met de weinige orgelplaten waar het er niet bij staat op welk orgel dat gespeeld wordt. Dat kan me nog niet. Schandalig. Het was pech, het is in ieder geval een Hongaars orgel.

0: Een orgel zoals een orgel moet klinken.
1: Altijd genieten, hè.
0: Ja, ja. Gaan, gaan, gaan. Ja, en ja, ik heb niet dat soort muzikale gehoor dat ik de baspartijen kan vergelijken, maar zeker in dit geval vond ik de bas wel heel, heel indrukwekkend. Het voetenspel, hè.
2: Bro, ja, ja, ja, ja.
0: Bro, bro, bro.
2: Dat is ook te zalgen een live orgel, hè. Dan ja. Zijn die bassen echt al gigantisch groot, hè.
0: Ja. Je dreunt de kerk uit. Terwijl je ze ziet vliegen, de engeltjes. En jouw Bach was ook de orgelman. De orgelman.
2: Ja, ja, ja. Heel orgel. Organist, orgelspeler. Ja,
0: want daar waar hij zat, was hij ook gewoon... componeerde ook gewoon op de orgel. Het was een veelschrijvertje.
2: Ja, ja. Ja. Iets anders of fijn?
0: Nee, nog eens hetzelfde.
2: Oh, is goed. Dat kan, ik heb er staan twee stukjes van bij op. Ik hoor hier zit anders tussen.
0: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk.
2: Dino Lipatti.
0: Aha. We blijven toch een beetje flirten in het oost, het voormalige oostblok, hè? Is het...
2: Ja, ja, dat is een Roemeense pianist, fantastische pianist.
0: Oké.
2: Okay. Van een oude tijd ook een beetje. Ah, ja, oude tijd. Binnen de tijd dat er opname bestond, toch?
0: Ja.
2: Ja, het concerto in La Kleine van Schumann in Griechen.
0: Moet ik hier iets heel verstandigs op antwoorden?
2: Nee, die hebben altijd een concert in La Kleine gemaakt. En Dino Lipatti heeft het allemaal op één plaat gezet.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja, allemaal, op één kant eigenlijk.
0: Onder het motto van ik blijf in die toonaard.
2: Dat weet ik niet. Het zou ook de platenmaatschappij kunnen zijn te beslissen. Want het is met een andere dirigent, een ander orkest. Dus zou het twee verschillende opnames kunnen zijn.
0: Wel een heel mooie hoes, hè? Soort,
2: ja, ja, ja. Er zit nog wel een patina op de klank ook.
0: Oké. Okay. Ja, dat is mooi aan die zwarte schijfjes, hè? Die ronde schijfjes. Want die gaat je in. Ja.
2: Een Pathé Marconi pressing in Columbia, de Franse Columbia.
0: Pathé Patin.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, het is altijd een beetje oftewel uitleggen, oftewel luisteren, maar ik denk luisteren eerst. Hè.
2: Ja.